0: Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.
1: Ik sta waar naar mijn glas.

0: It's 12 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1983. Oktober. Simon Carmichelt schrijft, één dag na zijn 70ste verjaardag, zijn laatste kronkel in het Parool. En in Den Haag vindt de grootste demonstratie uit de Nederlandse geschiedenis plaats. Aan de demonstratie tegen het plaatsen van kruisraketten in Nederland doen ongeveer 550.000 mensen mee. 9 november. Freddy Heineken wordt samen met zijn chauffeur Ab Doderer ontvoerd. Ze verlieten net zijn kantoor aan het Weteringplantsoen in Amsterdam toen ze werden meegenomen door 5 mannen. Cor van Hout, Willem Holleder, Frans Meijer, Jan Boelaert en Martin Erkamps. Na 3 weken komt de politie op het spoor van de schuilplaats en Freddy Heineken en Ab Doderer worden bevrijd. 30 november. Microsoft brengt de eerste MS Word-versie op de markt. December. Op het Londense warenhuis Harrods vindt een bomaanslag door de IRA plaats, waarbij 6 mensen op het leven komen. In de laatste wedstrijd van de kwalificatieronde voor het EK voetbal voor 1984 wint Spanje met 12-1 van Malta. Dat is net voldoende om zich te plaatsen ten koste van Nederland. Er gaan stemmen op dat spelers van Malta zijn omgekocht. En dan die prachtige muziek uit de jaren 80. De albumtop 3 uit 1983 zag er als volgt uit. Op nummer 3 Nena met Nena. 2 True van Spandau Ballet. En op nummer 1 Thriller van Michael Jackson.
2: The stars of yesterday.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Een vrouw en een baby zijn zondagavond uit een raam gesprongen aan de burgemeester De Gaai-Fortmanstraat in Ridderkerk om te ontsnappen aan een 35-jarige man. Zij trok in begin van de avond de aandacht van de politie en sprong in de bosjes waarbij ze licht gewond raakte. De dienst speciale interventies deed een instap en de man werd aangehouden voor mishandeling. Sigrid Kaag zei in Zomergasten dat de VS Nederland 10 jaar geleden vroeg of zij beschikbaar was als VN-secretaris-generaal. Nederland voerde toen ook campagne voor het VN-veiligheidsraadsvoorzitterschap en kon er niet veel bij hebben. Het werd daarom op zijn beloop gelaten, maar Kaag heeft daar nooit om getreurd. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Vandaag meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harald is tot nadere orde ziek gemeld. Bij een inval in Bergen op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tolen en een 30-jarige man uit Hilversum. In het nabijgelegen Tolen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Het weer nog. Vanavond daalt de temperatuur in het binnenland tot ruim onder de 10 graden, terwijl het aan de kust iets zachter blijft. Lokaal kan er ook mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en verloopt het weer rustig met weinig wind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is een glasplaat op de A32 terechtgekomen vanuit Heerenveen naar Leeuwarden. En het is bij Grauw. De weg is daar dicht tot 6 uur vanavond. Tot die tijd omrijden via Drachten over de A7 en de N31. De grenscontrole op de A76 vanuit Geleen naar Aken veroorzaakt momenteel een kwartier vertraging. Treedt langzaam vanaf knooppunt Kunderberg over 2 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 11 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1989, maart. De politieke partijen PPR, EVP, PSP en CPN fuseren en gaan samen verder als GroenLinks. In Nederland worden de regels voor het uitzenden van reclame op televisie verruimd. Verschillende initiatieven voor de oprichting van commerciële zenders worden bekendgemaakt. Voor de kust van Alaska doet zich de grootste milieuramp aller tijden voor als de tanker Exxon Valdez lekslaat en tienduizenden tonnen stookolie de kust over 1900 kilometer vervuilen. Op 31 maart is de laatste uitzending van de kinderserie De Fabeltjeskrant. 1989. In Peking, China, vindt op het plein van de Hemelse Vrede een studentenopstand plaats die door het regime hard wordt neergeslagen. Juni. Het protest op het Tiananmenplein in de Chinese hoofdstad Peking wordt op bloedige wijze onderdrukt. De hele wereld ziet hoe een eenzame demonstrant de kolonne tanks die het plein willen ontruimen tegenhoudt. Honderden mensen komen om het leven. Een DC-8 met aan boord onder andere veel talentvolle Surinaamse voetballers stort neer bij het vliegveld Sanderij. Slechts 11 inzittenden overleven de SLM-ramp. In Belgium, Kortrijk, stort een onbemande MiG-23 op een woning. Samson en Gert wordt voor het eerst uitgezonden op televisie. Oktober. RTL Veronique begint haar uitzendingen. RTL Veronique is de eerste commerciële televisiezender die zich volledig op Nederland richt. November. De val van de Berlijnse muur is een feit. December. De eerste aflevering van The Simpsons wordt in Amerika uitgezonden. En welke films waren er in 1989? Indiana Jones and The Last Crusade, Back to the Future Part 2 en A Nightmare on Elm Street 5, The Dream Child. En wat voor muziek hadden we in 1989? De album top 3 zag er als volgt uit. Musica E van Eros Ramazzotti op 3, Anything for You van Gloria Estefan en Miami Sound Machine op 2 en Money for Nothing van The Dire Straits op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Een vrouw en een baby zijn zondagavond uit een raam gesprongen aan de burgemeester De Gaai-Fortmanstraat in Ridderkerk om te ontsnappen aan een 35-jarige man. Zij trok in begin van de avond de aandacht van de politie en sprong in de bosjes waarbij ze licht gewond raakte. De dienst speciale interventies deed een instap en de man werd aangehouden voor mishandeling. Sigrid Kaag zei in Zomergasten dat de VS Nederland 10 jaar geleden vroeg of zij beschikbaar was als VN-secretaris-generaal. Nederland voerde toen ook campagne voor het VN-veiligheidsraadsvoorzitterschap en kon er niet veel bij hebben. Het werd daarom op zijn beloop gelaten, maar Kaag heeft daar nooit om getreurd. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Vandaag meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harald is tot nadere orde ziek gemeld. Bij een inval in Bergen op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tolen en een 30-jarige man uit Hilversum. In een nabijgelegen Tolen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Het weer nog. Vanavond daalt de temperatuur in het binnenland tot ruim onder de 10 graden, terwijl het aan de kust iets zachter blijft. Lokaal kan er ook mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en verloopt het weer rustig met weinig wind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is een glasplaat op de A32 terechtgekomen vanuit Heerenveen naar Leeuwarden. En het is bij Grauw. De weg is daar dicht tot 6 uur vanavond. Tot die tijd omrijden via Drachten over de A7 en de N31. De grenscontrole op de A76 vanuit Geleen naar Aken veroorzaakt momenteel een kwartier vertraging. Treedt langzaam vanaf knooppunt Kunderberg over 2 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Now, another hour of the greatest hits, Golden Oldies.

0: It's 11 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1970. Tweede Pinksterdag in mei. In Geleen wordt het eerste Pinkpopfestival gehouden. Juni. Het driedaags Holland Festival of Stamping Ground 1970, beter bekend geworden als Holland Pop Festival, begint rondom de Kralingse Plas in Rotterdam. Juli 1970. De Belgische wielrenner Eddy Merckx wint de Ronde van Frankrijk voor de Nederlander Joop Zoetemelk. Zuid-Molukkers pogen vergeefs de Indonesische ambassadeur in Wassenaar te ontvoeren, waarbij een politieagent het leven laat. En in Amsterdam wordt de Nederlandse middenstandspartij opgericht door drie eigenaren van groothandels. Ze willen een drastische inkrimping van de overheid, bestrijding van wanorde en anarchisme en een ministerie voor de middenstand. En als gevolg van een overdosis slaappillen raakt de Amerikaanse gitarist Jimi Hendrix in een coma, waarna hij in zijn eigen braaksel stikt. November. Het zendschip van Capital Radio strandt op de kust bij Noordwijk. En het hoogste punt is bereikt van de North Tower van het World Trade Center in New York. En de Haagse band Shocking Blue scoort een internationale nummer 1 hit met Venus. En er wat korte nieuwsfeiten uit 1970. Top Op wordt voor het eerst uitgezonden met Ad Visser. Art Schenk wordt wereldkampioen schaatsen. En de 13 miljoenste Nederlander is een feit.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Sigrid Kaag zei in Zomergasten dat de VS Nederland 10 jaar geleden vroeg of zij beschikbaar was als VN-secretaris-generaal. Nederland voerde toen ook campagne voor het VN-veiligheidsraadsvoorzitterschap en kon er niet veel bij hebben. Het werd daarom op zijn beloop gelaten, maar Kaag heeft daar nooit om getreurd. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Vandaag meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harald is tot nadere orde ziek gemeld. Bij een inval in Bergen op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tolen en een 30-jarige man uit Hilversum. In het nabijgelegen Tolen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Premier Zelensky ontkende vandaag opnieuw dat Oekraïne betrokken was bij de sabotage van de Nord Stream-pijpleiding in 2022. De Duitse openbare aanklager stelde vorige maand dat de Oekraïnse staat opdracht gaf tot de aanslag. Woensdag werd een Oekraïnse man gearresteerd in Kroatië wegens vermoedelijke betrokkenheid. Een andere Oekraïner werd eerder in Italië aangehouden en uitgeleverd aan Duitsland.
2: Het weer tenslotte. Na een frisse ochtend stijgt de temperatuur rond het middaguur snel naar 19 of 20 graden. In het zuiden blijft het lang helder, terwijl elders stapelwolken ontstaan. Vanmiddag veel zon met in het noorden wat bewolking. Het wordt 20 graden in het noorden tot zo'n 23, misschien 24 graden in het zuiden.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is een glasplaat op de A32 terechtgekomen vanuit Heerenveen naar Leeuwarden. En het is bij Grauw. De weg is daar dicht tot 6 uur vanavond. Tot die tijd omrijden via Drachten over de A7 en de N31. De grenscontrole op de A76 vanuit Geleen naar Aken veroorzaakt momenteel een kwartier vertraging. Rijdt langzaam vanaf knooppunt Kunderberg over 2 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 11 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1971. Het jaar waarin Greenpeace wordt opgericht, aanvankelijk onder de naam Don't Make a Wave Comité. De Amerikaanse televisieserie All in the Family, ook wel de eerste soapserie genoemd, verschijnt voor het eerst op de Nederlandse tv. Februari. De eerste abortuskliniek van Nederland, het Mildredhuis in Arnhem, start met het uitvoeren van abortus provocatus. April. François Duvalier, bijgenaamd Papa Doc, president en dictator van Haiti, wordt na zijn overlijden opgevolgd door zijn zoon Jean-Claude, bijgenaamd BB Doc. Hij wordt evenals zijn vader aangesteld voor het leven. Beide voeren een schrikbewind. Mei. Geboorte van een nieuw land, Bangladesh. Het gebied behoorde oorspronkelijk tot Pakistan. Juni. Gijs van Lennep wint als eerste Nederlander de 24 uur van Le Mans. Van Lennep wint verrassend samen met Helmut Marko in de Porsche 917K voor de Gulf Porsche van de combinatie Edward Muller. Juli. Jim Morrison, zanger van de groep The Doors, wordt in Parijs dood aangetroffen in zijn badkuip. Het is 10 juli 1971. De Nederlandse schrijver Godfried Bomans arriveert op het onbewoonde eiland Rottumerplaat voor een verblijf van een week. Hij doet dit op uitnodiging van Willem Ruis, die een radioprogramma maakt met daarin dagelijks bijdragen van Bomans. Het verblijf bevalt Bomans slecht. Godfried Bomans wordt op Rottumerplaat afgelost door Jan Wolkers, eveneens schrijver. In tegenstelling tot Bomans bevalt het verblijf van een week Wolkers wel goed.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Sigrid Kaag zei in Zomergasten dat de VS Nederland 10 jaar geleden vroeg of zij beschikbaar was als VN-secretaris-generaal. Nederland voerde toen ook campagne voor het VN-veiligheidsraadsvoorzitterschap en kon er niet veel bij hebben. Het werd daarom op zijn beloop gelaten, maar Kaag heeft daar nooit om getreurd. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het Rijkshospitaal in Oslo vanwege hemolytische anemie, een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Vandaag meldt het paleis dat zijn toestand is verslechterd en hij antibiotica krijgt tegen bacteriële bloedvergiftiging. De situatie is stabiel en Harald is tot nader order ziek gemeld. Bij een inval in Bergen op Zoom trof de politie een werkend drugslab aan waar verschillende soorten drugs werden gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Tolen en een 30-jarige man uit Hilversum. In het nabijgelegen Tolen vond de politie ook een opslaglocatie. Op het aangrenzende perceel werd 2 jaar geleden eveneens een drugslab ontdekt. Premier Zelensky ontkende vandaag opnieuw dat Oekraïne betrokken was bij de sabotage van de Nord Stream pijpleiding in 2022. De Duitse openbare aanklager stelde vorige maand dat de Oekraïnse staat opdracht gaf tot de aanslag. Woensdag werd een Oekraïnse man gearresteerd in Kroatië wegens vermoedelijke betrokkenheid. Een andere Oekraïner werd eerder in Italië aangehouden en uitgeleverd aan Duitsland.
2: Het weer tenslotte. Na een frisse ochtend stijgt de temperatuur rond het middaguur snel naar 19 of 20 graden. In het zuiden blijft het lang helder, terwijl elders stapelwolken ontstaan. Vanmiddag veel zon met in het noorden wat bewolking. Het wordt 20 graden in het noorden tot zo'n 23, misschien 24 graden in het zuiden.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A28 Amersfoort-Zwolle is in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Dat komt door een ongeluk met een bus. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: That's 10 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1974. Op 8 augustus verschijnt Amerikaanse president Richard Nixon op tv en verklaart dat hij zal aftreden als president. Dit was meteen de ultieme consequentie van het bekende Watergate-schandaal. De populaire zeezenders Radio Veronica en Radio Noordzee maken hun laatste programma's en beëindigen hun uitzendingen. Per 1 september wordt een nieuwe wet van kracht die medewerking aan uitzenden vanaf zee verbiedt. Radio Miamico gaat wel door met uitzenden en doet dat met in Spanje opgenomen programma's. Juli. Nederland verliest de finale van het WK voetbal van West-Duitsland met 2-1, ondanks een vroege voorsprong door een benutte penalty van Johan Neeskens in de eerste minuut. De Grieks-Cypriotische guerrillabeweging, Enosis, die

Ut captivi gaudiant betekent op dat gevangenen zich verblijden. Lekker stelletje. En er zijn hier nog wat nieuwsfeiten uit november. De eerste uitzending van het Simplistisch Verbond van Kees van Kooten en Wim de Bie is een feit. En in Nederland en Egypte worden Palestijnse gevangenen vrijgelaten na de kaping van een Brits vliegtuig dat was geland in Tunis. December. Onderweg naar Mekka raakt een DC-8 vliegtuig van Martin Air een bergwand op Sri Lanka. Alle 191 inzettenden komen om. 184 Indonesische pelgrims en 7 Nederlandse bemanningsleden. En op 31 december wordt de laatste kolenmijn van Nederland, de Oranje Nassau 1, in Heerlen gesloten. En hoe zat het met de muziek in 1974? Album top 3 zat er als volgt uit. Vroeger of Later van Robert Long op nummer 3. Introspection van Thijs Verleer, prachtig, op nummer 2. En Jesus Christ Superstar, de original soundtrack op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Op de A28 bij Bezep is een touringcar door nog onbekende oorzaak over de kop geslagen en op de strook voor tegengesteld verkeer terechtgekomen. Volgens de eerste meldingen zijn er 20 gewonden. Ook een bestelbus raakte betrokken en is volledig doormidden. Vanwege de ernst van het ongeval zijn veel hulpdiensten en 3 traumahelikopters ingezet. De A28 is de hoogte van het incident volledig afgesloten. Bij gebruikers wordt geadviseerd het gebied te mijden vanwege grote verkeershinder. Uit groot internationaal onderzoek van onder meer de Radboud Universiteit blijkt dat bestraling en chemotherapie endelduimkanker zo effectief behandelen dat bij bijna 80% van de patiënten een operatie niet meer nodig was. Naar aanleiding van de resultaten zijn de Nederlandse behandelrichtlijnen aangepast. Elk jaar krijgen in Nederland ongeveer 3500 mensen deze diagnose. 5 Cambuur-supporters hebben gisteren brandwonden, gehoorschade en oogletsel opgelopen door vuurwerk uit het Feyenoord-uitvak. Een deel van het vuurwerk werd op een familietribune gegooid en een vuurwerkbom ontplofte vlakbij de Feyenoordkeeper. De scheidsrechter legde de wedstrijd in Leeuwarden ruim 20 minuten stil, maar het duel werd uiteindelijk wel uitgespeeld. Volgens Cambuur waren alle aanwezige fans vooraf gefouilleerd. En de 89-jarige Noorse koning Harald ligt sinds maandag in het ziekenhuis in Oslo vanwege hemolytische anemie. Dit is een bloedziekte waarbij rode bloedcellen minder lang meegaan dan normaal. Gisteren meldde het paleis dat zijn toestand is verslechterd en dat hij antibiotica krijgt. Intussen is de situatie weer stabiel. Het weer tenslotte. Na een frisse ochtend stijgt de temperatuur rond het middaguur snel naar 19 of 20 graden. In het zuiden blijft het lang helder, terwijl elders stapelwolken ontstaan. Vanmiddag veel zon met in het noorden wat bewolking. Het wordt 20 graden in het noorden tot zo'n 23, misschien 24 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 10 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1990, mei. TGV-treinstel 325 rijdt 515,3 km per uur en verbreekt daarmee het oude wereldrecord van het ICE. Microsoft brengt besturingssysteem Windows 3.0 uit. Krakersredding in Groningen. Zo'n 150 krakers verschansen zich in het Wolters Noordhof-complex. 400 man ME en politie slagen er pas de volgende dag in het complex te ontruimen. Boris Yeltsin wordt verkozen tot de nieuwe president van de Republiek Rusland. En Frankrijk, West-Duitsland, België, Nederland en Luxemburg ondertekenen in Schengen een akkoord tot de afschaffing van grenscontroles voor personen en goederen. In Zuid-Afrika keurt het parlement een wet goed die rassenscheiding op openbare plaatsen afschaft. Iran. 35.000 mensen laten het leven bij een van de zwaarste aardbevingen ooit met een kracht van 7,7. De aardbeving treft onder meer de gebieden Gilan en Zanjan. Een 500.000 mensen raken dakloos en er vallen meer dan 100.000 gewonden. De bekende wachtpost aan de Berlijnse muur, Checkpoint Charlie, wordt gesloopt. Het wachthuisje wordt in een museum geplaatst. Juli. Saddam Hussein, de Iraakse president, verklaart aan de Egyptische president Mubarak dat hij niet van plan is Kuwait binnen te vallen. De laatste exemplaren van het lelijke eendje, het 2PK-model, lopen het Portugese Mangualde van de band. De productie van het populaire model van de Franse autofabrikant Citroën heeft 41 jaar geduurd. 2 augustus, Golfoorlog, invasie van Iraakse troepen in Kuwait. 6 augustus, de Verenigde Naties kondigt sancties tegen Irak af. 7 augustus. De Verenigde Staten besluiten troepen naar het Golfgebied te sturen. 8 augustus. Groot-Brittannië en een aantal andere landen, waaronder Arabische, spreken steun uit voor de beslissing van de VS. Een ultimatum van de VN-veiligheidsraad geeft Irak tot uiterlijk 15 januari 1991 de tijd zich uit Kuwait terug te trekken. 28 augustus. President Saddam Hussein roept Kuwait uit tot 19e provincie van Irak.
2: Home of greatest legends, Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Bij een aanrijding tussen een Oostenrijkse touringcar met tientallen Duitse scholieren en een bestelbus op de A28 bij Wezep zijn vanochtend vroeg meerdere mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond 4:15. De bus reed door de vangrail en belandde op zijn zijkant. Volgens de veiligheidsregio hebben de gewonden veel glas- en snijwonden. Uit een groot internationaal onderzoek van onder meer de Radboud Universiteit blijkt dat bestraling en chemotherapie endeldarmkanker zo effectief behandelen dat bij 79% van de patiënten een operatie niet meer nodig was. Naar aanleiding van de resultaten zijn de Nederlandse behandelrichtlijnen aangepast. Elk jaar krijgen in Nederland ongeveer 3500 mensen deze diagnose. 5 Cambuur-supporters hebben gisteren brandwonden, gehoorschade en oogletsel opgelopen door vuurwerk uit het Feyenoord-uitvak. Een deel van het vuurwerk werd op een familietribune gegooid en een vuurwerkbom ontplofte vlakbij de Feyenoord-keeper. De scheidsrechter legde de wedstrijd in Leeuwarden ruim 20 minuten stil, maar het duel werd uiteindelijk wel uitgespeeld. Volgens Cambuur waren alle aanwezige fans vooraf gefouilleerd. En Nieuw-Zeeland werkt aan een wetsvoorstel om sociale media te verbieden voor kinderen jonger dan 16. De premier wil namens zijn partij wetgeving indienen waarin boetes worden voorgesteld voor platforms die de regels overtreden. Het is nog onduidelijk of het voorstel een meerderheid behaalt in het parlement, omdat een coalitiepartner heeft aangegeven de wet niet te zullen steunen. Het weer tenslotte. Na een frisse ochtend stijgt de temperatuur rond het middaguur snel naar 19 of 20 graden. In het zuiden blijft het lang helder, terwijl elders stapelwolken ontstaan. Vanmiddag veel zon met in het noorden wat bewolking. Het wordt 20 graden in het noorden tot zo'n 23, misschien 24 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 12 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1982. Groenland, dat in 1978 volledig zelfbestuur gekregen heeft, verlaat de Europese gemeenschap, waar het als deel van Denemarken in 1972 lid van geworden was. En Philips en Sony introduceren de compactdisc, de CD. Januari, de Marva marine vrouwenafdeling wordt opgeheven. Maart, in Suriname plegen de sergeants Rambokus en Hawker een staatsgreep tegen Daisy Boutersen. Ze worden op de vlucht doodgeschoten. Randy Rhoads, gitarist van Ozzy Osbourne's band, komt om het leven bij een vliegtuigongeluk. 31 januari. 3500 Britse militairen landen op de door Argentinië bezette Falklandeilanden in de buurt van de hoofdstad Port Stanley. Het opgevorderde passagiersschip Queen Elizabeth II heeft ze gebracht. Deze oorlog zal 2,5 maand duren en het leven kost aan 250 Britten en 700 Argentijnen. April. De Falklandeilanden zijn het decor voor een oorlog tussen Engeland en Argentinië. De oorlog speelt eigenlijk al 150 jaar, maar op 2 april 1982 vallen de Argentijnen de hoofdstad aan. De Nederlandse tafeltennister Bettine Frisico behaalt in Boedapest de wereldtitel in het enkel en het gemengd dubbelspel. Mei. De moderne Engelse destroyer Her Majesty Sheffield wordt vernield tijdens het Falklandconflict. Van de bemanning van 270 man sneuvelen 31 opvarenden, wat in het thuisland grote verslagenheid wekt. En Formule 1-coureur Gilles Villeneuve uit Canada, vader van Formule 1-coureur Jacques Villeneuve, komt om het leven tijdens kwalificatie voor de Grote Prijs van België, na aanraking met de auto van Jochen Mas.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met de Noorse organisatie een ondergronds militair ziekenhuis bouwen in Oekraïne. Het complex moet de komende maanden verrijzen. Volgens de voorzitter van Protect Ukraine is de ondergrondse locatie nodig omdat medici in het land vaak het doelwit zijn van Russische aanvallen. Bij een aanrijding tussen een Oostenrijkse touringcar met tientallen Duitse scholieren en een bestelbus op de A28 bij Wezep zijn vanochtend vroeg meerdere mensen gewond geraakt. De bus reed rond 4:15 door de vangrail en belandde op zijn zijkant. Volgens de veiligheidsregio hebben de gewonden veel glas- en snijwonden. Nieuw-Zeeland werkt aan een wetsvoorstel om sociale media te verbieden voor kinderen jonger dan 16. De premier wil namens zijn partij wetgeving indienen waarbij boetes worden voorgesteld voor platforms die de regels overtreden. Het is nog onzeker of het voorstel een meerderheid behaalt in het parlement, omdat coalitiepartner Nieuw-Zeeland First al heeft aangegeven de wet niet te steunen. En ondanks diverse maatregelen rookt of vaped 4 op de 10 jongvolwassenen nog steeds. Dat meldt het AD op basis van nieuw onderzoek. Longartsen maken zich grote zorgen over deze cijfers die haaks staan op het jarenlange ontmoedigingsbeleid van de overheid. Het weer nog. Na een frisse ochtend stijgt de temperatuur snel naar 19 of 20 graden. In het zuiden blijft het lang helder, terwijl op andere plekken stapelwolken ontstaan. Vanmiddag veel zon en temperaturen tussen 20 en 24 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1970. Januari. Op de Nederlandse televisie wordt voor de eerste keer het programma Zo Vader Zo Zoon uitgezonden. Gepresenteerd door Gerard van den Berg. Van den Berg zal het in totaal 306 keer presenteren. Het idee voor dit programma komt van een Duits programma genaamd De Apfel fällt nicht weit von Stamm. De BTW, belasting over toegevoegde waarde, wordt geïntroduceerd. In 1968 werd hiertoe reeds een wet aangenomen. Februari. De Tweede Kamer in Nederland spreekt zich uit voor afschaffing van de opkomstplicht bij verkiezingen. Op 4 maart wordt dit ook door de Eerste Kamer goedgekeurd. April. Een zuurstoftank aan boord van Apollo 13 explodeert, waardoor de missie voortijdig moet worden beëindigd. De drie bemanningsleden, Jim Lovell, Fred Hayes en Jack Swigert, landen als gevolg hiervan dan wel niet op de maan. Maar ze worden wel recordhouder als de mensen die het verst van de aarde verwijderd zijn geweest.
2: Op Cape Kennedy begeleiden geadverteerde gebeden de dramatische thuisreis van Apollo 13. De honderden journalisten in de perskamer van de NASA-basis in Houston kregen hun informatie via rechtstreekse verbindingen met de controlekamer, waarin de vluchtleiders en hun specialisten in ononderbroken contact stonden met de drie mannen in de gehavende combinatie tussen hemel en aarde.
1: Mei. De Nationale Garde van de Verenigde Staten schiet 4 studenten dood en verwondt er 9 tijdens een demonstratie tegen de Vietnamoorlog op de campus van de Kent State University. En Feyenoord legt als eerste voetbalclub beslag op de Europa Cup 1. In het San Siro stadion in Milaan wordt in de finale met 2-1 gewonnen van Celtic door doelpunten van Rinus Israël en de Zweden.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met de Noorse organisatie een ondergronds militair ziekenhuis bouwen in Oekraïne. Het complex moet de komende maanden verrijzen. Volgens de voorzitter van Protect Ukraine is de ondergrondse locatie nodig omdat medici in het land vaak het doelwit zijn van Russische aanvallen. Bij een aanrijding tussen een Oostenrijkse touringcar met tientallen Duitse scholieren en een bestelbus op de A28 bij Wezep zijn vanochtend vroeg meerdere mensen gewond geraakt. De bus reed rond 4:15 door de vangrail en belandde op zijn zijkant. Het ziekenhuis Isala in Zwolle is paraat om gewonden op te vangen. 8 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen zijn ook een paar zwaar gewonden. Door het ouder worden van de babyboom-generatie staat Nederland aan de vooravond van een enorme erfenisgolf. Tot en met 2033 stroomt er naar schatting 300 miljard euro aan vermogen door naar de volgende generatie. Volgens onderzoek van hypotheekadviesketen Van Brugge heeft dit grote gevolgen voor de woningmarkt, aangezien het geld hoofdzakelijk vastzit in de overwaarde van de huizen van 55-plussers. En ondanks diverse maatregelen rookt of veept 4 op de 10 jongvolwassenen nog steeds. Dat meldt het AD op basis van die onderzoek. Longartsen maken zich grote zorgen over deze cijfers die haaks staan op het jarenlange ontmoederingsbeleid van de overheid. Het weer nog. Na een frisse ochtend stijgt de temperatuur snel naar 19 of 20 graden. In het zuiden blijft het lang helder, terwijl op andere plekken stapelwolken ontstaan. Vanmiddag veel zon en temperaturen tussen 20 en 24 graden.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1984. Amerikaanse soulzanger Marvin Gaye wordt op de dag voor zijn verjaardag doodgeschoten door zijn eigen vader na een heftige ruzie. Sportverslaggever Theo Komen verongelukt met zijn auto op de terugweg van de wedstrijd FC Twente tegen MVV. Mei. In de nachtelijke uren worden Drenthe, Friesland, Groningen, Overijssel en delen van Gelderland getroffen door een grote stroomstoring die 2,5 uur aanhoudt. Oorzaak van de storing is het ontploffen van een transformator in een koppelstation in Ens. Op diverse plaatsen worden winkels geplunderd. Juli. De Franse wielrenner Laurent Fillon wint voor de tweede keer de Ronde van Frankrijk. Van 28 juli tot 12 augustus vinden in Los Angeles de Olympische Zomerspelen van de 23e Olympiade plaats. En in 1984 kan ook de eerste Apple Macintosh computer gekocht worden. Oktober. De Cellules Communistes Combatantes, de CCC, plegen een aanslag bij een vestiging van het Amerikaanse bedrijf Lyton.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Avro Tros stuurt ook in 2027 geen artiest naar het Eurovisie Songfestival en geeft de verantwoordelijkheid voor de Nederlandse inzending terug aan NPO. Als reden noemt de omroep de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten die volgens hen te veel doorwerken in het evenement. Door deze beslissing is het nog wel mogelijk dat op een andere manier alsnog wordt gekozen voor deelname. Steeds meer Nederlanders kopen bier in België of Duitsland vanwege de hoge accijnzen in ons land. Uit onderzoek blijkt dat bierverkoop in de grensregio sinds de accijnsverhoging 2 jaar geleden met 4 procentpunt sterker daalde dan op andere plaatsen. Branchevoorman Fred Teven waarschuwt voor een nieuwe accijnsverhoging volgend jaar. De voormalig staatssecretaris lobbyt daar actief tegen. Door het ouder worden van de babyboomgeneratie staat Nederland aan de vooravond van een enorme erfenisgolf. Tot en met 2033 stroomt naar schatting 300 miljard euro aan vermogen door naar de volgende generatie. Volgens onderzoek van hypotheekadviesketen Van Brug heeft dit grote gevolgen voor de woningmarkt, aangezien het geld hoofdzakelijk vastzit in de overwaarde van de huizen van 55-plussers. En in de regio Zuid is de zomervakantie voorbij en gaan de scholen vanaf vandaag weer open. Scholieren in de regio Midden hebben nog 1 week vakantie voordat hun lessen weer beginnen. Dan nog het weer. Vandaag veel zon met in het noorden stapelwolken en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen volgen in het zuiden sluierwolken en wat buien. En op woensdag meerdere buien die over het land trekken. De temperatuur stijgt de komende dagen naar regionaal zomerse waarde van 25 graden.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1992. We zitten in mei 92. PSV wordt landskampioen voetbal in Nederland. En Ajax wint de UEFA Cup door over twee finale wedstrijden het Italiaanse Torino FC te verslaan. Juni. Rusland en de Verenigde Staten tekenen een akkoord over de vermindering van een aantal wapens, het zogenaamde START-2-verdrag. En het in allerijl opgetrommelde Denemarken, vervanger van het geboycotte Joegoslavië, wint in Stockholm het EK voetbal door Duitsland in de finale met 2-0 te verslaan. Juli. Václav Havel neemt ontslag als president van Tsjechoslowakije. De Olympische Zomerspelen 1992 openen in Barcelona. En Miguel Indurain wint de 79e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de tweede eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner. Oktober. Een vliegtuig van de Israëlische maatschappij El Al stort neer in de Amsterdamse wijk Bijlmermeer en boort zich in twee flats. De Bijlmerramp kost 43 mensen het leven. November. Bill Clinton verslaat George Bush in de presidentsverkiezingen in de VS. En een treinongeluk bij Hoofddorp kost 5 mensen het leven. 33 mensen raken gewond. December. De Griekse olietanker Aegean Sea loopt onderweg naar La Coruña in Spanje tijdens een storm aan de grond en verliest veel van de 80.000 ton olie aan boord. En op het vliegveld van Faro in Portugal stort een DC-10 van Martinair neer. 56 mensen komen om.

house heet In Donderslag. Spaas toch niet op voor je oude dag. Maak van uw scheet een donderslag. Maak van je scheet een donderslag.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Voormalig VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zegt bij de parlementaire enquêtecommissie dat signalen over maatschappelijke gevolgen van coronamaatregelen nooit gelijkwaardig waren aan OMT-adviezen. Eerst werden maatregelen genomen, daarna pas werd gekeken naar de gevolgen voor mensen. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen, maar leunde meer op de virusexperts. Verzekeraars ontvingen vorig jaar 121.000 klachten, een daling van 3,2% ten opzichte van 2024. Het aantal klachten neemt al sinds 2022 af, zo meldt de autoriteit Financiële Markten. Over schadeverzekeringen kwamen wel ruim 53.000 klachten binnen, een stijging van 5,1%. Ook over rechtsbijstandverzekeringen werd bijna een kwart meer geklaagd dan vorig jaar. De NPO respecteert het besluit van Avro Tros om niet mee te doen aan het Eurovisie Songfestival, maar vindt het wel jammer. De publieke omroep erkent dat geopolitieke spanningen een splijtende werking hebben. Het is onduidelijk of het Songfestival wordt uitgezonden en of een andere omroep de Nederlandse inzending zal verzorgen. De NPO gaat zich bezinnen op de komende editie. En de aan president Toykayev geallieerde partij Adilet behaalde ongeveer 71% van de stemmen bij de verkiezingen in Kazachstan. De partij, opgericht in mei, verving de vroegere regeringspartij Amanat. De vier andere partijen die de kiesdrempel haalden gelden eveneens als pro-Tokayev. De opkomst bedroeg zo'n 74%. Door een grondwetswijziging stapte Kazachstan over naar een eenkamerstelsel. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon uitbundig over het land, met temperaturen van 19 graden in het noordelijk kustgebied en 22 in het zuiden. Aan het begin van de middag verdwijnen tijdelijk de stapelwolken. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1995. Welkom in januari. Oostenrijk, Finland en Zweden treden toe tot de Europese Unie. Kobe in Japan wordt getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,3 op de schaal van Richter. De stad wordt voor een groot deel verwoest. Er vallen 6.633 doden. Februari. De Vlaamse veearts-keurder Karel van Noppen wordt niet ver van zijn huis doodgeschoten. De moord gebeurde in opdracht van de hormonenmafia. De oudste investeringsbank van het Verenigd Koninkrijk, Barings Bank, gaat failliet nadat effectenmakelaar Nick Leeson 1,1 miljard verloor op de beurs van Tokio. Maart. De secte Aum Shinrikyo verspreidt het zenuwgas sarin in 5 metrostations van Tokio in Japan. 12 mensen komen om, meer dan 6000 raken gewond. Mei. Als eerste Nederlandse muziekstation start TMF, The Music Factory, met uitzenden op tv. Ook de zender TV10 zendt vanaf deze datum uit. Ajax wint de Champions League finale van AC Milan door een doelpunt van Patrick Kluivert. Juni. De Space Shuttle Atlantis koppelt met de Russische Mir. Dit wordt gezien als symbool voor de samenwerking in de ruimte na het einde van de Koude Oorlog. Juli. Een zwarte periode voor Nederland breekt aan. Bosnisch-Servische troepen veroveren de moslim-enclave Srebrenica in Bosnië en Herzegovina. Op dat moment beveiligd door Nederlandse VN-militairen en plegen genocide op 7500 mannen en jongens. Miguel Indurain wint de 82e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de 5e eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner. Augustus. Kroatië lanceert operatie Storm tegen het Servische leger in Krajina dat zich terugtrekt tot Bosnië. Onder massale mediabelangstelling wordt wereldwijd Windows 95 van Microsoft gelanceerd.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Greenpeace stelt dat extreme hitte en droogte de Duitse economie minimaal 36 miljard euro heeft gekost. De schade trof de land- en tuinbouw door mislukte oogsten, veroorzaakte natuurbranden en zorgde voor verlies van miljoenen arbeidsuren. Daarnaast werd de scheepvaart op de rivieren zoals de Rijn ernstig verstoord door extreem lage waterstanden. Op het lichaam van de in mei gedode vrouw in Helmond zijn DNA-sporen van de verdachte Ignaz T. gevonden, dat meldt het OM. Op de knokkels van de 34-jarige T. zijn DNA-sporen van het 45-jarige slachtoffer aangetroffen. T. ontkent de Litouwse vrouw te hebben gedood. Hij weigert het wachtwoord van zijn telefoon te geven voor onderzoek. Voormalig VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zegt bij de parlementaire enquêtecommissie dat signalen over maatschappelijke gevolgen van coronamaatregelen nooit gelijkwaardig waren aan OMT-adviezen. Eerst werden maatregelen genomen, daarna pas werd gekeken naar de gevolgen voor mensen. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen, maar leunde meer op de virusexperts. Verzekeraars ontvingen vorig jaar 121.000 klachten, een daling van 3,2% ten opzichte van 2024. Het aantal klachten neemt al sinds 2022 af, zo meldt de autoriteit Financiële Markten. Over schadeverzekeringen kwamen wel ruim 53.000 klachten binnen, een stijging van 5,1%. Ook over rechtsbijstandverzekeringen werd bijna een kwart meer geklaagd dan vorig jaar. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon uitbundig over het land, met temperaturen van 19 graden in het noordelijk kustgebied en 22 in het zuiden. Aan het begin van de middag verdwijnen tijdelijk de stapelwolken. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1977. Op 23 mei begonnen gijzelingen door Molukkers in een basisschool en een trein in het Drentse Bovensmilde worden beëindigd. Bij de bevrijding van de trein vallen 8 doden. Jullie. De 13-jarige Engelse David Morgan is de jongste kanaalzwemmer. Hij zwemt van Dover naar Wissant bij Calais in 11 uur en 5 minuten. Augustus. Elvis Presley overlijdt in Memphis, Tennessee in de badkamer van zijn huis, officieel door een hartstilstand. Maar later zal na autopsie blijken dat zijn lichaam sporen van meerdere soorten pillen bevat. Vermoedelijk is er sprake van een overdosis van een door zijn arts voorgeschreven medicijn. De jaren 70 staan bekend om zijn vreselijke mode. 1977 was ook zo'n jaar.
2: Evenals de Fransen houden ook de Nederlandse modeontwerpers in deze tijd hun presentaties van de zomermode zoals zij die zien.
3: Ja, nee.
2: Frank Govers ontleende veel van zijn ideeën aan reisfolders en vakantiefoto's.
3: Mijn zomercollectie is geïnspireerd op diverse drachten uit diverse landen. De kleuren zijn zeer on-Nederlands, wat mijn sterke kracht is veilig. Om dus diverse kleuren waar iedereen toch wel van schrikt, om die harmonisch bij elkaar te brengen. En ook de stofkeuze, dus zijde voor overdag en de katoenstof voor 's avonds, lijkt me een hele on-Nederlandse combinatie van stofkeuze.
1: November. De miljonair Maup Carranza koopt zich voor de som van 10 miljoen Nederlandse guldens vrij van zijn ontvoerders. De dames Snip en Snap treden, na 40 jaar, voor het laatst op. De PvdA wordt veroordeeld tot oppositie, nadat na een lange formatieperiode onverwachts het CDA-VVD-kabinet van 8 wordt geformeerd. En Pieter Mente, een Nederlandse oorlogsmisdadiger, wordt veroordeeld tot 15 jaar gevangenschap. Taking you back!

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Greenpeace stelt dat extreme hitte en droogte de Duitse economie minimaal 36 miljard euro heeft gekost. De schade trof de land- en tuinbouw door mislukte oogsten, veroorzaakte natuurbranden en zorgde voor verlies van miljoenen arbeidsuren. Daarnaast werd de scheepvaart op de rivieren zoals de Rijn ernstig verstoord door extreem lage waterstanden. Op het lichaam van de in mei gedode vrouw in Helmond zijn DNA-sporen van de verdachte Ignaz T. gevonden, dat meldt het OM. Op de knokkels van de 34-jarige T. zijn DNA-sporen van het 45-jarige slachtoffer aangetroffen. T. ontkent de Litouwse vrouw te hebben gedood. Hij weigert het wachtwoord van zijn telefoon te geven voor onderzoek. Voormalig VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zegt bij de parlementaire enquêtecommissie dat signalen over maatschappelijke gevolgen van coronamaatregelen nooit gelijkwaardig waren aan OMT-adviezen. Eerst werden maatregelen genomen, daarna pas werd gekeken naar de gevolgen voor mensen. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen, maar leunde meer op de virusexperts. Verzekeraars ontvingen vorig jaar 121.000 klachten, een daling van 3,2% ten opzichte van 2024. Het aantal klachten neemt al sinds 2022 af, zo meldt de autoriteit Financiële Markten. Over schadeverzekeringen kwamen wel ruim 53.000 klachten binnen, een stijging van 5,1%. Ook over rechtsbijstandverzekeringen werd bijna een kwart meer geklaagd dan vorig jaar. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon uitbundig over het land, met temperaturen van 19 graden in het noordelijk kustgebied en 22 in het zuiden. Aan het begin van de middag verdwijnen tijdelijk de stapelwolken. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1979. Januari. Vanaf 1 december 1978 zijn grote delen van West-Europa in de ban van extreme kou en sneeuwval. Delen van Noordoost-Nederland en Noord-Duitsland zijn dagenlang geïsoleerd vanwege metershoge sneeuwduinen. Na de eerste januariweek neemt de ergste kou af, maar vanwege ijzel en sneeuw zal er nog lang sprake zijn van maatschappij-ontwrichtende weersomstandigheden. De sjah van Iran vlucht met zijn familie naar Egypte. Iran wordt een islamitische staat, geleid door Ayatollah Khomeini. Maart. Een ongeluk in de nucleaire reactor in Three Mile Island. Het ernstigste ongeval met civiel gebruik van kernenergie tot de explosie in Tsjernobyl. Saturday Night Fever, John Travolta, Bee Gees, noem maar op. In 1979 begon de disco-hype.
2: Met deze swingende muziek presenteerden zich in Utrecht en Rotterdam een groot aantal prominenten uit de Amerikaanse disco-wereld. Daaronder een groep dansers die goed naar John Travolta en zijn stijl hebben gekeken. Een hele reeks zangers en zangeressen die in Amerika bijzonder bekend zijn, verscheen in de 4 uur durende show op de planken. En heel vaak werd het publiek gegrepen door het ritme.
1: April. Ondanks wereldwijde protesten wordt de in 1978 afgezette Pakistanse ex-president en ex-premier Ali Bhutto door het militaire bewind geëxecuteerd door ophanging. Mei. De conservatieven winnen de parlementsverkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Margaret Thatcher wordt de nieuwe premier. Jimmy Carter en Leonid Brezhnev ondertekenen te Wenen het SALT-II-verdrag ter beperking van het aantal

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Bij de Grand Prix in Zandvoort zijn dit weekend meerdere aanhoudingen verricht voor openbare ordeverstoring en gebiedsverboden uitgedeeld. Vrijdag werden 3 mensen aangehouden, vonden meer openbare dronkenschap en kregen 8 personen een gebiedsverbod van 72 uur. Ook kreeg iemand een verbod vanwege valse toegangskaarten en werden jongeren naar bureau Halt verwezen. Fabrikanten verkleinen hun verpakkingen zonder dat prijzen evenredig dalen. Dat meldt de Consumentenbond. De belangenbehartiger zag het afgelopen jaar tientallen gevallen van krimpflatie in supermarkten. Veel fabrikanten geven de kleinere producten een nieuwe verpakking zonder duidelijk aan te geven dat er minder in zit. Soms staat de nieuwe inhoud alleen klein op de achterkant vermeld. Bij een brand in een patiëntenkamer van een ziekenhuis in Maagdenburg zijn 3 mensen gewond geraakt. Een patiënt raakte zwaar gewond door het inademen van rook en ligt op de intensive care. De brand brak vanochtend 8 uur uit op de afdeling maag- en darmziekten. 70 patiënten werden in veiligheid gebracht en de afdeling is voorlopig niet bruikbaar. Greenpeace stelt dat extreme hitte en droogte de Duitse economie minimaal 36 miljard euro heeft gekost. De schade trof de land- en tuinbouw door mislukte oogsten, veroorzaakte natuurbranden en zorgde voor verlies van miljoenen arbeidsuren. Daarnaast werd de scheepvaart op de rivieren zoals de Rijn ernstig verstoord door extreem lage waterstanden. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon uitbundig over het land met temperaturen van 19 graden in het noorderkustgebied en 22 in het zuiden. Aan het begin van de middag verdwijnen tijdelijk de stapelwolken. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 22 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1975. November. Bij het opnieuw opstarten van een naftakraker bij DSM in Geleen ontploft deze aan de gevolgen van het breken van een leiding in de compressieeenheid. 14 medewerkers vinden de dood en 109 medewerkers raken gewond. Begin december. Een groep Zuid-Molukse jongeren kaapt een trein vlakbij het Drentse dorp Wijster.
2: 7 dagen na de kaping door Zuid-Molukse jongeren stond tussen Bijlen en Hogeveen nog steeds die trein van de Nederlandse spoorwegen verloren in het land. Van het begin af aan heerst er grote activiteit van de zijde van Rijkspolitie, marechaussee en mariniers die het gebied rond dat stukje spoordijk van de buitenwereld afgesloten hielden. Op dat ogenblik lagen er al 2 doden langs de spoorlijn. De machinist en een passagier die door de kapers waren doodgeschoten.
1: Na bemiddeling door ingenieur Manu Sama en mevrouw Somukil geven de Molukse gijzelnemers in Wijster zich over. De resterende gijzelaars komen met de schrik vrij. DAF gaat zich weer toeleggen op de productie van vrachtwagens. De divisie personenauto's in Borne wordt verkocht aan Volvo, die de productie van de DAF 66 voortzet als Volvo 66. Juni 1975. De autogordeldrager wordt verplicht in Nederland. En van 29 juli tot en met 15 augustus is er sprake van een recordlange hittegolf in Nederland.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: De NPO dient geen verzoek in bij mediaminister Rianne Letschert om maatregelen te nemen tegen Ongehoord Nederland. Hoewel ledenomroepen daar begin juni om vroegen, ontbreekt volgens de NPO voldoende juridische grondslag. Samenwerkingsproblemen zijn terug te voeren op schendingen van de code journalistiek handelen, maar die valt buiten de mediawet. BBB-leider Henk Vermeer noemt het uitermate laat dat zijn partij nu pas aanschuift voor gesprekken over de begroting met minister Heijnen. Hij vindt het extreem op de deadline werken. Vermeer stelt dat woensdagavond al iets klaar moet liggen voor besluitvorming vrijdag. Voor SGP in jaar 21 is het al de tweede keer, terwijl de BBB nodig is voor een rechtse meerderheid in de Eerste Kamer. Bij de Grand Prix in Zandvoort zijn dit weekend meerdere aanhoudingen verricht voor openbare ordeverstoring en gebiedsverboden uitgedeeld. Vrijdag werden 3 mensen aangehouden voor onder meer openbare dronkenschap en kregen 8 personen een gebiedsverbod van 72 uur. Ook kreeg iemand een verbod vanwege valse toegangskaarten en werden jongeren naar bureau Halt verwezen. Fabrikanten verkleinen hun verpakkingen zonder dat prijzen evenredig dalen, dat meldt de Consumentenbond. De belangenbehartiger zag het afgelopen jaar tientallen gevallen van krimpflatie in supermarkten. Veel fabrikanten geven de kleinere producten een nieuwe verpakking zonder duidelijk aan te geven dat er minder in zit. Soms staat de nieuwe inhoud alleen klein op de achterkant vermeld. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon uitbundig over het land, met temperaturen van 19 graden in het noorderkustgebied en 22 in het zuiden. Aan begin van de middag verdwijnen tijdelijk de stapelwolken. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is te merken dat veel mensen terug zijn van vakantie. Er staat al 170 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Den Haag-Ippenburg is de vertraging 10 minuten door een aanrijding. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en Knappend Waterberg een kwartier op onthoud. En op de A325 van Nijmegen naar Knooppunt Velperbroek tussen Elden en Presikhaven is de vertraging een kwartier. De A28 van Zwolle naar Amersfoort is nog dicht bij het harde door opruimwerkzaamheden na een ongeluk vanochtend. De andere kant op is de weg inmiddels vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

In het begin vandaag van de swingende middag zo'n leuke plaat uit de 70e jaren. 1976 om precies te zijn. Roger Glover.

0: Mix.
1: Er is maar één programma waar de zon altijd schijnt. Dit is de swingende hitmiddag.
0: Ja, dat doen we vandaag met de beste muziek. Wat dacht je van deze? Een hele mooie van Billy Joel.
2: Theo van Gameren, een van de winnaars op Golden Oldies Radio.

0: is gewoon hele goede muziek. Ooit gebruikt voor een commercial voor de NS. The Piano Man. Leuke van Billy Joel.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe. Wow.

0: Julia. En dit is ook heel leuk. Doe me denken aan het ijsje van vroeger. Ola had de passion ijsjes. En dan had je dan de bosvruchten varianten. Heel lekker. Je hoorde Rod Stewart dus op de radio. En dat ging niet over dat ijsje. Het ging over iets heel anders.
1: Theo, mag ik vannacht bij jou blijven?
0: Ja, maar dan gaan we niet mensen. Dat hier niet, hè. Dan gaan we echt de passie doen.
1: Theo, heb je ook zin in een triootje?
0: Ah, dat gaat de goede kant op. Sandra ook trouwens.

0: aan het huis en je bent op zoek naar een makelaar, dan kan je haar tegenkomen. Tegenwoordig makelaar op Ibiza. Vroeger zong ze heel leuk. De Duitse Sandra. In de Heren gedraaid op Golden Oldies Radio. Je weet het, hè? Online en binnenkort in Zeeland en de Zuid-Holland via AM en
1: dus ook DAB. Middag. Jeugdherinnering.
2: Drie platen uit de Lage Landen.

classics and golden memories on

0: 70 en af en toe de Zero's. Dit kwam uit de jaren 70. Een leuke van de Lassie Brothers. Oh, Laurie.
1: Dit is Theo van Gameren. Met, wat staat daar nou?

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Bij een bootongeluk voor de kust van Tunesië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Een boot met naar schatting 15 migranten vertrok donderdagochtend richting Italië en zonk op 26 kilometer van de kust. Een van de overlevenden werd na 48 uur gevonden. In Bergadane protesteerden tientallen jongeren tegen het tempo van de zoekacties. Fatih Birol, directeur van het Internationaal Energieagentschap, waarschuwt voor de lagere Europese gasvoorraden richting de winter. Die liggen momenteel op 62%, terwijl de EU 80% nastreeft voor 1 december. In Nederland is de vullingsgraad nog geen 44%, na een dieptepunt van 4,5% begin april, het laagste niveau in 10 jaar. De NPO dient geen verzoek in bij mediaminister Rianne Letschert om maatregelen te nemen tegen Ongehoord Nederland. Hoewel ledenomroepen daar begin juni om vroegen, ontbreekt volgens de NPO voldoende juridische grondslag. Samenwerkingsproblemen zijn terug te voeren op schendingen van de code journalistiek handelen, maar die valt buiten de mediawet. BBB-leider Henk Vermeer noemt het uitermate laat dat zijn partij nu pas aanschuift voor gesprekken over de begroting met minister Heijnen. Hij vindt het extreem op de deadline werken. Vermeer stelt dat woensdagavond al iets klaar moet liggen voor besluitvorming vrijdag. Voor SGP in jaar 21 is het al de tweede keer, terwijl de BBB nodig is voor een rechtse meerderheid in de Eerste Kamer. En dan het weer. Vanavond blijft het helder en neemt de wind boven land snel af. Rond zonsondergang ligt de temperatuur rond de 15 graden in het noorden en tussen 17 en 19 graden in het zuiden. Na zonsondergang koelt het snel af. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Hold on.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Wow. Soms gaan alle remmen.

te midden in de Vlonders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes, uit die wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is de dien ze hier doet gerne. Maar ze zie je nog niet staan. Hij heeft er per dan een liedje van gemokt. Met heel schone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat. En hij ziet er licht nog branden. Dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden. Zingt hij zijn liedje. Voor haar.

schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze dat wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt

Gever bij. En zo biert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En hij door tenen. En hij zei wijfeken. Zie je, Gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: Congratulations. Een leuke van Cliff Richard. En in 1995 was er ook een feestje.
1: Wat gebeurde er vandaag in het verleden?
0: Ga ik jou vertellen. 95 vandaag op deze dag. 24.

hapjes als eerste uit. Dan zijn ze nog warm en dan heb je nog de grootste keuze. Over keukens gesproken, leuke plaats.

0: gebeuren hele vreemde dingen in de wereld. En soms denk je wel eens van, leef ik in een hele andere wereld overheen. Dat is wel een beetje waar. De wereld verandert. En op de radio verandert er eigenlijk niks wat je hoort. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Alleen maar de hits uit het verleden. Golden Oldies Radio, zoals deze. Tom, Tom.
1: Hey Theo, wat is vandaag jouw favoriete zomercocktail?
0: Ja, mijn favoriete zomercocktail, ga ik jou vertellen, is een heel lekkere zomercocktail. Dat is een gin tonic. Ja, echt waar, een gin tonic.
1: En hoe kan je deze cocktail maken?
0: Nou, je gooit gewoon wat Hendrikse gin in een glas.

0: Westland, The Love I Lost. Ja, de liefde voor muziek hoef jij niet te verliezen. Want wij geven jou die muziek 24 uur per dag, 7 dagen per week. Alleen nog online nu, maar binnenkort via DB Plus, digitale radio. En de hele oude radio ook nog via AM. Dus je kan alles kiezen. Hoe jij wil luisteren naar Golden Oldies Radio, kan jij luisteren. Want wij zijn er overal.
1: 3 platen uit de Lage Landen.
0: Wat dacht je van deze?

0: Belgische Theo van Gameren zwijmeldrank.
1: Maar ja, dat was een andere, want er zijn zoveel jingles in die computer van de swingende hitmiddag, dat je soms wel eens de verkeerde neemt. Wat je niet verkeerd neemt, de beste hits uit het verleden. Goeie

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Graeme Dotts, de 49-jarige Schotse oud-wereldkampioen snooker uit 2006... is door een rechtbank in Glasgow schuldig bevonden aan seksueel misbruik van een meisje tussen 1993 en 1996. En ook een jongen tussen 2006 en 2010. Op 29 september volgt de strafmaat. Op de Oekraïnse onafhankelijkheidsdag vroeg president Zelensky tijdens een videotop aan de coalitie van bereidwilligen, waaronder premier Jette, dringend om meer steun. Prioriteit ligt bij Patriot luchtverdedigingsraketten tegen de dagelijkse Russische ballistische aanvallen. Daarnaast moet een financieel tekort van 27 miljard euro worden gedicht. De EU overweegt uitbetaling van een lening van 90 miljard euro te versnellen. Bij een bootongeluk voor de kust van Tunesië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Een boot met naar schatting 15 migranten vertrok donderdagochtend richting Italië en zonk op 26 kilometer van de kust. Eén overlevende werd na 48 uur gevonden. In Berkerdan protesteerden tientallen jongeren tegen het tempo van de zoekacties. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt voor de lage Europese gasvoorraden richting de winter. Die liggen momenteel op 62%, terwijl de EU 80% nastreeft voor 1 december. In Nederland is de vullingsgraad nog geen 44%. Dit na een dieptepunt van 4,5% begin april en dat is het laagste niveau in 10 jaar. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het droog en de temperatuur zakt naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Morgen is het opnieuw zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg blijft het bewolkt en koeler. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: Nederland, verheug u. Ademvrij. We hebben hem weer een uur opgesloten.
1: Zo, die hebben we.
0: Er is maar één probleem. Hij heeft weer zijn hits en souvenirs meegebracht.
1: Shit.
0: Hier is hij, Tony Wintert.

een van de vrolijke plaatjes uit de tijd van de Flower Power. Golden Earrings met een S. Afkomstig uit Den Haag. En The Sound of the Screaming Day. En dit komt uit de 80's.

Een van de meest opmerkelijke bandjes uit de midden jaren 70 uit Engeland. Het ging over Airport, over het vliegveld Heathrow bij Londen. De Motors. En een mooie classic. Dit is heel wat anders.

Een van de grote hits uit begin jaren 70, geschreven en geproduceerd door Peter Colewijn. Bonnie Sinclair en Unit Gloria. En kort maar krachtig, clap your hands and stamp your feet. En dit zijn de Rolling Stones.

0: liedje.
1: De onvergetelijke sound van de Everly Brothers, Don and Phil. Uit de jaren 60 en Then He Kissed Me. En dit is heel wat anders. From the 90s.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Een 26-jarige man uit Oorschot is aangehouden vanwege het overlijden van een bewoner van woonzorgcentrum Joris Zorg. Volgens een anonieme bron betreft het een verpleegkundige met direct contact met het slachtoffer. De bewoner werd afgelopen vrijdag gevonden. De politie onderzoekt een niet-natuurlijke dood en houdt meerdere scenario's open. Stichting Bij Annie Thuis heeft vandaag bekendgemaakt dat het Annie M.G. Smit Museum in het Zeeuwse Kapelle definitief doorgaat. Een anonieme geldschieter leent €550.000 voor de aankoop van het geboortehuis aan het Kerkplein. De €155.000 aan crowdfundingsopbrengsten wordt volledig gebruikt voor de museumrealisatie. Men hoopt binnen een jaar tot 15 maanden te openen. Graeme Dott, de 49-jarige Schotse oud-wereldkampioen snooker uit 2006, is door een rechtbank in Glasgow schuldig bevonden aan seksueel misbruik van een meisje tussen 1993 en 1996 en ook een jongen tussen 2006 en 2010. Op 29 september volgt de strafmaat. Op de Oekraïense onafhankelijkheidsdag vroeg president Zelensky tijdens een videotop aan de coalitie van bereidwilligen, waaronder premier Jette, dringend om meer steun. Prioriteit ligt bij Patriot luchtverdedigingsraketten tegen de dagelijkse Russische ballistische aanvallen. Daarnaast moet een financieel tekort van €27 miljard worden gedicht. De EU overweegt uitbetaling van een lening van €90 miljard te versnellen. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het droog en de temperatuur zakt naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Morgen is het opnieuw zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg blijft het bewolkt en koeler. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files worden snel korter. Op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Hardingsveld-Giessendam en Alblasserdam is de vertraging nog wel een uur door een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. En op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Oud-Beijerland ook nog 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Met z'n vijven in 1980. Je hoorde de Jackson 5 en Can You Feel It als eerste een 2 uur durende radioprogramma op de maandagavond. Ja, Rob's Gouden Uurtjes is weer aangebroken. Het is 7 uur geweest. Goedenavond in ieder geval. En leuk dat je er weer bij bent. Tot 9 uur vanavond. Wat net al zei, ja. Zo, we zijn eindelijk een beetje van die hitte af. Denk je daar ook zo over? En zie je de regen ook als een welkom geschenkje? Ja, misschien wel. Nou, in dat opzicht ga ik je straks niet 1, maar 2 regenplaatjes laten horen. Om het daarmee te bevestigen. Ja, goed, je moet niet aan de gang blijven. Er mag ook af en toe nog wel een zon schijnen, maar

dat is van verleden tijd. Ik heb ook in de Gouden Greep heb ik drie plaatjes, wat wij 's nachts het liefste doen. En dat is slapen. Drie

0: Zit je niet zo op die regen te wachten, hè? Maar ja, na zo'n lange tijd van droogte is dat wel een welkome afwisseling, hè? Dat het weer, misschien weer de natuur weer gaat opleven. Dat de boeren weer, dat niet alle oogst is verloren. Hoop ik maar. We worden in ieder geval Skipperwise en Standing Outside in the Rain. En daarvoor was er nog Nieuws Sedaka. Ja, die kwam ook nog voorbij als de tweede in de Rob Stroud uurtjes. Met Laughter in the Rain. En dit is Chris Whiteley.
1: Dit is het geluid van de maandagavond. Rob Schouderuurtjes op Golden Oil.

De Stone Roses hoorde je. En Fool's Gold. En daarvoor was het nog Chris Whiteley met Big Sky Country. Hoe die ook nog voorbij komen. Straks heb ik een speciale uitvoering van Live Overcome met de World Trade Center Disaster News Clips. Maar nu eerst DJ Sammy met Sunlight.

0: ik het aan het begin toch niet te veel gezegd van mijn programma over deze supertip. Franziska Blanchard met Quit Music. En om 8:30 hoor ik hem nog een keer. Jij hoort een beetje raar geluid op de achtergrond. Dat is mijn fan. Ja, dat hoort niet tijdens als ik aan het praten ben. Dat is storend. Vind je ook niet? Je hoorde ook nog daarvoor die live, want daarvoor zeg ik mijn leven. Met een speciale uitvoering van de World Trade Center Disaster News Clips. Wat wil ik hier allemaal mee zeggen? Dat is nou op 11 september, dat is op een vrijdag, om 7 uur in de ochtend. Ja, het is vroeg, maar echt de moeite waard. Gaan we daar een uur lang stil bij staan. Niet ik, maar dat doet Edwin Simonis. Die neemt de presentatie hier voor zijn rekening. En ik mag de productie verzorgen. Een hele eer voor mij. En ik hoop dat jullie allemaal massaal gaan luisteren op vrijdag 11 september. 7 uur in de ochtend tot 8 uur op de Friday Experience. Goed. Nu is de hoogste tijd voor dit.
1: De Gouden Greep.
0: Ja, want bij de Gouden Greep doen we vandaag, of vanavond, de oogjes maar even dicht. Want het thema is slapen. Van gouden dromen bij de Beatles via de Pretenders. Die ons vertelde dat het tijd is om even te gaan slapen. Tot Tasman Archer, die zelf een slapende satellite de ruimte instuurt. Dus zet het volume maar lekker zacht. Dikketje erbij en vooral niet te slaap vallen voor de laatste plaats.

plaatjes die te maken hadden met het thema slapen. The Pretenders, hoor je als laatste met I Go To Sleep. En daarvoor was het nog Tasman Archer met Sleeping Satellites. En daarvoor de korte versie, nou de korte nummer eigenlijk van de Beatles. Met de Golden Slumbers als eerste, ja.

muziekje jou weer mee naar het jaar 1988 nu. Van Golden Oldies Radio. In het rotsgouden uurtjes is dit. Level 42, Heaven in My Hands.

de week zat ik zo'n beetje op internet te surfen. Kom ik ineens dit nummer tegen. Van Matt Frewell heet hij. Het is een singer-songwriter uit 2024, ja. Van dat album Sad Songs. If I Would Have Known. Wat een goede plaat. Een kippenvel plaatje vind ik. En dit zijn de Whispers.

1981. De laatste vocale plaats. Tot voor het nieuws van 8 uur. Ja. De Wispen hoorde je en It's a Lovely. Straks in het tweede gedeelte van Rob Schouder Uurtjes. Nog meer heerlijke muziek uit de jaren 70, 80, 90. En ook af en toe een nieuw plaatje. En voor de tweede achtereen volgende maal de supertip. Die komt ook weer voorbij om 8:30. Tot aan het nieuws van 8 uur. The Love Your Limited Orchestra. Met Love's Theme.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De brandweerpost in Cadzand is definitief gesloten nadat de rechtbank in Middelburg een kort geding van de vrijwillige brandweerlieden tegen de veiligheidsregio Zeeland afwees. De post sloot op 1 augustus door een vrijwilligerstekort. De post had slechts 1 bevelvoerder en 1 chauffeur, terwijl elke functie 4 vrijwilligers vereist. De Verenigde Staten lanceren een grootschalige economische aanval op Iran, door minister Bessent een economische D-Day genoemd. Washington wil Iran volledig isoleren en dreigt ook handelspartners te straffen, waaronder China. Iran beschikt als tegenwapen over de Straat van Hormuz, waardoor een belangrijk deel van de mondiale olie- en gasexport loopt. Een 26-jarige man uit Oorschot is aangehouden vanwege het overlijden van een bewoner van woonzorgcentrum Joris Zorg. Volgens een anonieme bron betreft het een verpleegkundige met direct contact met het slachtoffer. De bewoner werd afgelopen vrijdag gevonden. De politie onderzoekt een niet-natuurlijke dood en houdt meerdere scenario's open. Stichting Bij Annie Thuis heeft vandaag bekendgemaakt dat het Annie M.G. Schmid Museum in het Zeeuwse Kapelle definitief doorgaat. Een anonieme geldschieter leent €550.000 voor de aankoop van het geboortehuis aan het Kerkplein. De €155.000 aan crowdfundingsopbrengsten wordt volledig gebruikt voor de museumrealisatie. Men hoopt binnen een jaar tot 15 maanden te openen. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het droog en de temperatuur zakt naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Morgen is het opnieuw zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg blijft het bewolkt en koeler. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

video wordt ook vast uitgesproken. Tot 9 uur ben ik bij jou met heerlijke muziek zoals deze van The President and Your Gonna Like It. Zullen we het dan maar als tweede plaatje iets rustiger aan gaan doen? Nou, bij deze dan uit 84 nu. REO Speedwagon, Can't Fight This Feeling.

editie 2026. Ja, Simple Minds hoorde je hier op de radio met Glittering Prize. Ja. En over die vergeten plat op 100 gesproken, ja. We zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor de editie 2027. Maar dat duurt nog wel eventjes, daar niet van. Dus, maar goed, we proberen jou toch daarmee nieuwsgierig te maken. Dat je lijst, dat het wordt gezonder weer in ieder geval. En je kan daaraan deelnemen. Dat is nou juist hetgene waar jij invloed op mag uitoefenen. Jij bepaalt welke nummers daar in die lijst terechtkomen.

ging je terug naar 1976. Alweer. Candy Staten. En Young Hearts Run Free. En daarvoor was er nog Sade. Met Paradise. Die hoorde je ook nog in Rob's Gouden Uurtjes. Ja, ik zei het net al over de Vergeten Plaat op 100. We hebben een Facebookpagina. De Goor Vergeten Plaat op 100. Daar kan jij je aanmelden. Lid worden. En jouw favoriete Vergeten Plaat neerzetten. Niet de link, maar wel de video. Waarvan jij denkt, die moet echt in de editie 2027 in je lijst terechtkomen.

En Jortensel, ik draai alleen maar hits. Hits en nog eens hits in het tweede gedeelte van Roep's Gouden Uurtjes. Maar ook af en toe een rustig momentje, want daar zijn we ook hard aan toe. Hè? Dit alles uptempo, nee. Ik heb een rustig momentje voor je uitgekozen. Luister eens naar Whitney Houston.

nieuwe supertip voor week nummer 35 hoorde je hier. Francisca Blanchard, Quit Music hoorde je. De nieuwe ontdekking van Edwin Simonis. Ja, en dat verbaasde mij ook trouwens. En daarvoor was er nog Whitney Houston, ja, met I Didn't Know My Own Strength. Ja. Dan eventjes weer de uptempo opvoeren, ja. Met Natalie, My Love Won't Let You Down.

even wat recentere werk van de 1975, die groep. Ja, de laatste tijd hoort er niet veel meer over deze formatie. Maar ze maken leuke muziek hoor. Luister eens naar Me and You Together Song.

0: Janet Jackson uit 1993. Een mooi liedje. Vind jij ook niet? Again hoorde je. Ja, rondom de familie Jackson, ja, daar stil. Ik geloof dat die overige broers nog wel optreden, maar het is allemaal wat minder.
1: Het gouden nieuws.
0: Ja, het is niet anders. Ja, dan moet je op de volgende keer nog eventjes het gouden nieuws. Ik zou het haast zijn vergeten. Ja, dat zal helemaal een schande zijn. Als jij als vaste luisteraars ineens die item niet meer voorbij hoort komen. Nou, ik ben toch op tijd. Het is het jaar 2000. We stappen een nieuw millennium binnen. En eerlijk gezegd, we waren er een beetje zenuwachtig voor. Computers zouden misschien op hol slaan. Vliegtuigen zouden uit de lucht kunnen vallen. En zelf de koffieautomaat wist misschien niet meer welk jaar het was. Gelukkig bleef de gevreesde millennium-bug uiteindelijk vooral een heleboel zenuwen te hebben veroorzaakt. Maar 2000 had natuurlijk ook gewoon geweldige muziek. En één dame wist precies hoe je zo'n nieuwe millennium moest vieren. Ze heet Madonna. En haar boodschap was eigenlijk heel simpel. Music,

luisteren naar Rob Stoutuurtjes hier op Golden Oldies Radio. Voor op- en aanmerkingen kun je die richten aan de website kijken. Klasje 8 met Strawberry Switchblades.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Inwoners van Engelen mogen vanavond inspreken bij de gemeenteraad van Den Bosch over plannen voor asielopvang in hun dorp. Het COA wil in een oud politiebureau 50 alleenstaande asielzoekers tussen 15 en 18 jaar opvangen vanaf 2027. Sinds de bekendmaking in april vonden meerdere incidenten plaats, waaronder een explosie en bekladdingen van ruim 10 huizen. Enkele dagen voor de presentatie van de Rijksbegroting is er nog geen brede steun in de Tweede Kamer. Pro-leider Klaver noemt de situatie muurvast. SGP-Kamerlid Vlag zegt dat ze er nog lang niet zijn en JA21-Kamerlid Hogeveen omschrijft het resultaat als kleurloos. Alle drie vinden dat het kabinet geen duidelijke keuzes maakt. De brandweerpost in Cadzand is definitief gesloten nadat de rechtbank in Middelburg een kort geding van de vrijwillige brandweerlieden tegen de veiligheidsregio Zeeland afwees. De post sloot op 1 augustus door een vrijwilligerstekort. De post had slechts 1 bevelvoerder en 1 chauffeur, terwijl elke functie 4 vrijwilligers vereist. De Verenigde Staten lanceren een grootschalige economische aanval op Iran, door minister Bessent een economische D-Day genoemd. Washington wil Iran volledig isoleren en dreigt ook handelspartners te straffen, waaronder China. Iran beschikt als tegenwapen over de Straat van Hormuz, waardoor een belangrijk deel van de mondiale olie- en gasexport loopt. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het droog en de temperatuur zakt naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Morgen is het opnieuw zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg blijft het bewolkt en koeler. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Dames en heren, de directie van dit radiostation is bijzonder verheugd u het komende uur te kunnen confronteren met de warme radiostem van Jack Jackio.

Ja, vrienden, een hele goede avond. Welkom bij Check Check Joberg. Ik ben er weer een keer. Verleden week heeft Dick Bakker mij vervangen. Overigens, hartelijk dank, Dick. Fantastisch vond ik het. Maar goed, je zou het vandaag ook doen. Maar ik ga het toch proberen. Ik heb nieuwe apparatuur gekocht. Nou, dat is intussen wel bekend. Maar het is allemaal een beetje fout gegaan. Ik heb wel een aantal dingen gehad. Maar mijn nieuwe mengpaneel, dat is er dus nog niet. Dus ik heb het oude maar weer even aangesloten. In de hoop dat het allemaal goed gaat werken. Maar goed, dat zien we het komende uur wel. Ik ben echt weer blij dat ik terug ben. Ik wil even Rob van Dijk en Tony Winter bedanken voor het afgelopen uurtjes. Het was weer fantastisch, heren. Dus jullie mogen blijven. Dit is Del Shannon.

0: Zo vriend, dat was een mooie ouwe van... Doen we dat? Nou, dan ben ik even de naam. Wel Sam, juist. We gaan door met muziek van Bruce Springsteen. En ik ben zo blij dat ik er ben. Maar Dick Bakker staat klaar hoor. Dus mocht het zo te uitvallen, u hoort hem.
1: Well, it's

0: vrienden. Lekkere muziek, hè? En dat allemaal van Bruce Springsteen. Ik sta hier trouwens wel met de zenuwen achter het mengpaneel, hoor. Ik hoop dat het oude ding het blijft doen. Want het kan pas in november zijn dat ik dat nieuwe paneel krijg. Ja, ja, het is niet in voorraad.
1: Bringing back the golden sound of yesterday on Golden Oldies Radio.
0: En dit is de string van Catapult, Remember September.

Ik heb het weer even overgenomen van Jakerts, want ja, het studio van hem heeft het gegeven. Dus je hoorde Ring Ring Ring uit 1973 hier bij ja, het uur van Jack, hè? Dus Jack Jack Yo. Goed, ik neem het even over. We hebben straks een hele lekkere van Lowell George. En dus Cheek to Cheek en nog veel meer lekkere platen.

0: Zoals Solide Summer Night uit 1981 van Diesel. En we gaan even verder met een hele mooie 2008 van Maria Mena. En dat is All This Time.
1: You self-destructive little girl. Pick yourself up. Don't blame the world. So you screwed up. We're gonna be

Dat was All This Time van Maria Mena. We gaan nu weer een hele speciale mix draaien van Top of the World. Die komt van een album van The Carpenters af. En ja, ik denk, die moet ik even laten horen. Want die hoor je dus nooit bij radiostations. Maar hier bij Golden Oldies Radio hoor je hem wel. En zeker in Goudmerk met Hits uit lang vervlogen tijden. Met Jack Jackie ook, die er niet is vandaag.

Dat was Peacemaker uit 1973 van Albert Hammond en nu 1967. En ja, dat zijn lekker hoor. I Can Hear the Grass Grow van The Move. En luister naar Jack Jackio met Goudmerk met hits uit Lang Vervlogen.

Dat was een fraaie van Living Blues met Wang Dang Doodle uit 1971. We gaan even 10 jaar verder met een hele mooie van Denise Williams hier op Golden Oldies Radio. En dat is Conscience. En ja, daar had ze een grote hit mee. En in 84 nog een hele mooie met Let's Hear It For The Boys. Die zal ik ook wel een keertje draaien. Of misschien Jack Jackie ook.

Er was een fraaie van Middle of the Road in 1972, Talk of the USA. Dat was een dubbele hit ook, met Samson en Delilah. We gaan even naar 1978 met de Alessia Brothers met All for a Reason.

Blue Turns to Grey van Cliff Richard. We gaan de laatste draaien van Arthur Connolly met Do You Like Good Music? Ja, natuurlijk. Ik wens je heel veel plezier nog de komende tijd bij Golden Knowledge Radio. En woensdag ben ik er weer.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Rijkswaterstaat heeft vorige week 215 boetes van €500 uitgedeeld aan vrachtwagen- en touringcarchauffeurs die ondanks een verbod over de verzakte Merwedebrug bij Gorinchem reden. De actie richtte zich vooral op buitenlandse kentekens, omdat die niet automatisch via camera's beboet kunnen worden. De handhaving via cameraregistratie gaat gewoon door. Ahmad Hassoun, de voormalige grootmoefti van Syrië, is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Hij rechtvaardigde decennia lang het gebruik van vatbommen tegen Syrische burgers en moedigde Russische en Iraanse militaire betrokkenheid aan. Hassoun werd in maart 2025 aangehouden op het vliegveld van Damascus en is de 10e hoge functionaris die onder president al-Shara werd veroordeeld. Inwoners van Engelen mogen vanavond inspreken bij de gemeenteraad van Den Bosch over plannen voor asielopvang in hun dorp. Het COA wil in een oud politiebureau 50 alleenstaande asielzoekers tussen 15 en 18 jaar opvangen vanaf 2027. Sinds de bekendmaking in april vonden meerdere incidenten plaats, waaronder een explosie en bekladdingen van ruim 10 huizen. Enkele dagen voor de presentatie van de Rijksbegroting is er nog geen brede steun in de Tweede Kamer. Pro-leider Klaver noemt de situatie muurvast. SGP-Kamerlid Vlag zegt dat ze er nog lang niet zijn. En JA21-Kamerlid Hogeveen omschrijft het resultaat als kleurloos. Alle drie vinden dat het kabinet geen duidelijke keuzes maakt. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het droog en de temperatuur zakt naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Morgen is het opnieuw zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg blijft het bewolkt en koeler. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1985. We zitten in juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint voor de vijfde en laatste keer de Ronde van Frankrijk. Augustus. Een Boeing 747 van Japan Airlines verliest zijn staart en botst 30 minuten later tegen Mount Osutaka in Japan. 520 van de 524 passagiers komen om in de grootste single vliegtuigramp ooit. September. Joop Zoetemelk wordt in Italië wereldkampioen wielrennen. Op zijn 38ste. Mexico's stad wordt opgeschrikt door een zware aardbeving. 9000 mensen komen om, 30.000 mensen raken gewond en 95.000 mensen verliezen hun huis. Wat gebeurde er in oktober? Palestijnse terroristen kapen het passagiersschip Aquila Lauro. 15 oktober. Michail Gorbachev introduceert zijn politiek van perestroika, de herstructurering. Wubbe Ockels is de eerste Nederlander in de ruimte. November 1985. De Nederlandse regering besluit tot plaatsing van kruisvluchtwapens met atoomlading in Woensdrecht. En minister Smit-Kroes van Verkeer verricht in een benzinestation bij Gelderop de eerste pinbetaling in Nederland. Bij een overval van de bende van Nijvel op een Telheidse filiaal in Aalst komen 8 mensen om het leven en raken er 7 gewond. Muziek in 1985. De album Top 3 zat er als volgt uit. Like a Virgin van Madonna op 3, The Unforgettable Fire van U2 op 2 en Elf van Alison Moyet op 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024... waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden twee bedrijven beboet. Eén voor 60.000 euro en één voor 15.000 euro. De stagebegeleider krijgt een werkstraf van 40 uur. De ouders van Bram hebben vrede met deze uitkomst. In het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe waarbij 26 mensen gewond raakten. Vijf van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. Twee personen worden nog vermist, mogelijk onder het puin van een ingestorte huis. 100 huizen raakten beschadigd. Ook duizenden huishoudens zitten zonder stroom. Rijkswaterstaat heeft vorige week 215 boetes van 500 euro uitgedeeld aan vrachtwagen- en touringcarchauffeurs die ondanks een verbod over de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem reden. De actie richtte zich vooral op buitenlandse kentekens, omdat die niet automatisch via camera's beboet kunnen worden. De handhaving via cameraregistratie gaat gewoon door. Ahmad Hassoun, de voormalige grootmoefti van Syrië, is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Hij rechtvaardigde decennia lang het gebruik van vatbommen tegen Syrische burgers en moedigde Russische en Iraanse militaire betrokkenheid aan. Hassoun werd in maart 2025 aangehouden op het vliegveld van Damascus en is de 10e hoge functionaris die onder president al-Shara werd veroordeeld. En dan het weer. Vannacht is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Overdag is het zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg is het bewolkt, koeler en kan er wat regen vallen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies Radio.

0: Bobby Veen, take good care of my baby.
1: Dit is de late avond van Norbert Ketting.
0: Goedenavond, lieve luisteraars. Fijn dat je vanavond weer bij ons bent. Welkom bij de Late Avondshow. Ik ben Norbert Ketting en tot middernacht zijn we bij je met heerlijke muziek. Het laatste nieuws en mooie verhalen en achtergronden uit Zuid-Holland. We gaan de avond rustig en sfeervol beginnen met twee prachtige klassiekers. Eerst hoor je Rod Stewart met I Don't Wanna Talk About It. Een gevoelige ballad over liefde, verdriet en gevoelens waar soms geen woorden voor zijn. En daarna bleef het nog even in die warme, herkenbare sfeer met Bob Seger en de Silver Bullet Band en Still the Same. Twee mooie platen vast om deze avond mee te beginnen. Dus blijf gezellig bij ons. Dit is de late avond met Norbert Ketting. Tot middernacht, jouw gezelschap. Fijn dat je luistert.

Straks in onze uitzending aandacht voor vrede en mensenrechten. We spreken straks met Helene van Leeuwen van werkgroep Amnesty Vlaardingen. Zit in de studio met Tera Cox. Vrede is meer dan afwezigheid van oorlog. Het gaat ook om samenleven, naar elkaar omkijken en elkaar ontmoeten. Daarover straks meer. Eerst Dokken met Alone Again.

0: Vrede begint in Vlaardingen. En hier aan tafel Helene van Leeuwen van de werkgroep Vrede 2026 in Vlaardingen, de Vredesweek. Welkom Helene.
1: Dankjewel.
0: Helene, Pax, dat is een landelijke organisatie en Vlaardingen is daar een ambassadeur van, hè, van Vrede Vlaardingen.
1: Ja.
0: Is dat nou bijzonder dat Vlaardingen dat heeft of hebben we een heleboel plekken dat in Nederland?
1: Er zijn meerdere plekken, maar het is niet overal even succesvol, want je moet kunnen volhouden. En dus het is een beetje verspreid, maar niet overal.
0: Goh, dat is eigenlijk wel een pluim op de hoed van Vlaardingen, dat het al zo lang in Vlaardingen gebeurt.
1: Ja, ja, het is ook hard trekken, maar het is een enthousiaste groep.
0: Dat is fijn om te horen. Nou, kunnen we natuurlijk de wereldproblematiek en de politiek niet aansturen. Wat is jullie doel dan in Vlaardingen van de Vredesweek?
1: Ja, de Vredesweek vraagt eigenlijk aandacht voor vrede. En vrede is natuurlijk meer dan alleen de afwezigheid van oorlog. Het is ook goed kunnen samenleven, in dialoog zijn met elkaar. Als er verschil van mening is, dat je het daarover kunt hebben. Dat je ook elkaar opvangt in de nood, als die er is, hè.
0: Nou dus heb je het over heel dichtbij en om je heen, hè? Je hebt het niet over de wereld. Problematiek.
1: Nou, ook natuurlijk ook. Dat is zeer zorgwekkend op dit moment.
0: Zeker.
1: En dat zijn ook allemaal mensen die dat doen. Dus het begint altijd in het klein bij jezelf. Hè? Dus hoe kun je zelf zorgen bijdragen aan vrede?
0: Nou is het thema niets doen is geen optie. Wat hebben jullie dan concreet in je hoofd? Wat zou je kunnen doen?
1: Ja, dat is wel een goede vraag. Dit is bedacht door de landelijke organisatie. Het gaat erom dat veel mensen hebben natuurlijk de neiging om een beetje moedeloos te worden. Hè? Dus je ziet zoveel ellende op het journaal. En dan denk je, nou, ik ben maar een klein mens op de wereld. En wat kan ik er nou aan doen? Maar dat is natuurlijk niet helemaal waar. Je kunt in je nabije omgeving voor vrede zorgen. En voor een goed samenlevingsklimaat. En je kunt ook dingen doen als demonstreren of gesprekken voeren over vrede.
0: Als je zegt over je nabijheid, aan welke dingen denk je dan concreet? Bedoel je dan ook een praatje maken met elkaar of iemand concreet de helpende hand toesteken? Heb je het ook daarover?
1: Nou, wij hebben in Vlaardingen natuurlijk best veel een grote groep Palestijnen. Nou, voor die mensen is het nu een heftige tijd. Dus je zou daar mee in gesprek kunnen gaan of gewoon belangstellend informeren van hoe gaat het nou met jullie, hè? Hoe ervaren jullie deze tijd? We hebben ook een grote groep Oekraïners. Ja, als er iemand is die weet wat oorlog is, dan zijn zij het natuurlijk. Dus,
0: ja, maar jullie zijn wel apolitiek. Stel voor dat hier ook Joodse mensen zijn die dat allemaal heel verschrikkelijk vinden wat er nu gebeurt. Die zijn eigenlijk ook welkom bij jullie. Of
1: tuurlijk,
0: ook in
1: vrede
0: voor
1: gaat
0: gesprek.
1: Over iedereen. Gaat iedereen aan, hè?
0: Ja. Geef ons eens een greep uit wat er gaat gebeuren in die week.
1: De Internationale Dag voor de Vrede begint op 21 september. Dat is de Internationale Dag, maar we beginnen al wat eerder. We beginnen op 7 september met een tentoonstelling die heet Mijn Wereld Heeft Vrede Nodig. En daar doen kunstenaars uit Vlaardingen aan mee in het gebouw Kade 40. Dat is een cultureel centrum met allemaal cursussen. En die kunstenaars die gaan workshops geven aan leerlingen in de week, in de Vredesweek. En die leerlingen mogen dan met de kunstenaars leren, kijken ze de techniek af. En hebben ze het over vrede? Want het thema is wel vrede.
0: Dus zijn dat leerlingen van allerlei scholen of van één bepaalde school?
1: Ja, er komen dus capaciteit voor 100 leerlingen.
0: Oh, dat is mooi.
1: Dus we hebben er al zo'n 80. Dus er kunnen er nog wat bij, maar er zijn er al 80.
0: En we hebben het over de week van 9 tot... Nou, het is langer geloof ik, hè?
1: Ja, de week is eigenlijk van 19 tot 27 september. Maar die tentoonstelling begint al wat eerder.
0: Ja, dus ik snap het. Wat is er nog meer wat er uitschiet, wat jou betreft?
1: Nou, we hebben ook een avond over het culturele noodpakket.
0: Het culturele noodpakket. Nou, dat klinkt impactvol. Vertel.
1: Ja, onze burgemeester die heeft nogal benadrukt dat elke burger een noodpakket in huis moet hebben. En toen dachten wij, ja, al die praktische dingen, dat is één ding. Maar hoe hou je jezelf nou staande als er nood is of oorlog? Hè? Hoe hou je moed? Hoe hou je het vol? Hoe kun je elkaar helpen? Hoe durf je toch dingen te doen die van belang zijn?
0: Ik ben zo benieuwd wat erin zit.
1: Ja, ik eigenlijk ook.
0: Ik had in mijn gedachten dat het zal wel een boek zijn dan of zo.
1: Ja, dat kan. Maar het kan ook zijn dat je foto's van kinderen of van dierbaren in een doosje stopt. Zodat je die in elk geval bij je
0: wat
1: hebt.
0: Wat goed om die kant ook te benaderen.
1: Ja, of gedichten.
0: Nou, ik voel aankomen dat we even een website moeten noemen. Want het hele programma kunnen we niet doornemen nu. Waar kunnen we het hele programma zien?
1: Ja, dat is www.paxvlaardingen.nl. En misschien mag ik ook nog even wijzen op... er worden podcasts gemaakt elke dag in die week door jongeren. En dat is te vinden op www.youtube.com/Pax-Vlaardingen.
0: Nou, dat weten al die jongeren te vinden. Dat weet ik zeker. Hartelijk bedankt, Helene van Leeuwen van de werkgroep Vredesweek 2026 Vlaardingen. Fijn dat we daar nu meer van weten. Dank je wel.

Toulet-Carsons et les Fields van Françoise Hardy. Een tijdloze klassieker uit 1962. En ze zingt over het verlangen naar liefde en het gevoel alleen te staan terwijl anderen gelukkig samen zijn. Zometeen Kenny Loggins met This Is It, een nummer uit 1979, geschreven samen met Michael McDonald. Het gaat over een beslissend moment in je leven. Je moet zelf de keuze maken en ervoor gaan. Heerlijke combinatie van pop, soul. En daarna Roxy Music met Avalon. Dromerig, romantisch en mysterieus.

0: Martine de Zoet en Hester Lens maken een prentenboek voor rouwende gezinnen. En ze gaan praten met Tira Cox.
1: Martine de Zoet en Hester Lens maakten een prentenboek voor rouwende gezinnen. Welkom Hester.
2: Dankjewel.
1: En welkom Martien.
3: Dankjewel.
1: Jullie maken samen een boek en dan ook nog over een gevoelig, ja, eigenlijk onderbelicht onderwerp, vind ik zelf. Hester, hoe is dat zo gekomen dat je samen dit onderwerp ging bespreken?
2: Ja, eigenlijk is het ontstaan dat ik het boek, dat ik de tekst ging schrijven en dat ik Martien dus erbij heb gevraagd of zij samen met mij het af wilde maken door het te illustreren. En op die manier zijn wij samen aan de slag gegaan om er een boek van te maken. Om echt gezinnen ook te kunnen helpen. Dus echt een maatschappelijk doel heeft ons boek.
1: Maar welk gemeenschappelijk deel hadden jullie nou dat je samen dit boek wilde maken?
2: Oh, zo bedoel je. We hebben allebei het verlies van Martien van 2 kinderen en ik van 1 kind meegemaakt in de buik. En dat heeft ons zo samen verbonden.
1: En hoe was dat verlies destijds? Wat voor impact heeft dat nou allemaal? Want het is iets fysieks, maar natuurlijk ook iets emotioneels, sociaal, noem maar op.
2: Ja, ik denk sowieso, het is voor iedereen denk ik verschillend. Maar voor mij was het, ik vond het vooral, ik dacht altijd, ik ben heel open en ik ga erover praten. En ik bleek helemaal niet open te zijn. Ik ging er helemaal niet over praten. En ik besteedde eigenlijk veel te weinig aandacht aan mijn eigen welzijn. Dus ik moest dan naar het ziekenhuis. Maar dat vertelde ik dan niet op mijn werk. Dan zei ik gewoon, ik werk even thuis. En ik regel het allemaal tussendoor wel. Terwijl ondertussen is natuurlijk van alles aan de hand. En dat is zowel fysiek als mentaal natuurlijk ook. En ik denk zeker dat je als vrouw krijgt natuurlijk, als je zwanger bent, allemaal hormonen in je lichaam. Ja, daar ga je allemaal weer afscheid van nemen. Het is een soort van rollercoaster voor jezelf.
1: Het klinkt ook een beetje eenzaam als ik het zo hoor.
2: Ja, dat is het denk ik ook wel. Want uiteindelijk is het ook, ik denk zelfs als ik naar de maanden daarna kijk. Ging het allemaal niet makkelijk weg. Ik had uiteindelijk nog een curettage. En toen moest ik het wel allemaal gaan vertellen. Want dan kan je opeens niet naar je werk komen.
1: Je kan niet steeds een smoes verzinnen.
2: Nee, ja. Dan kwam wel een beetje de onzekerheden van je lichaam ook naar voren. En ik denk dat mannen en vrouwen sowieso ook het heel anders verwerken. Dus het doet ook iets met je relatie. Dus ja, ik denk dat...
1: Je lichaam laat je ook een soort van in de steek.
2: Ja,
1: op de een of andere manier.
2: Ja, dat gevoel heb je dan. Terwijl misschien is het ook wel gewoon de natuur. En dan kan je natuurlijk heel erg rationeel denken, nee, maar dit kindje was niet sterk genoeg. Het was niet goed. Dus misschien moet je blij zijn op deze manier.
1: Helpt misschien ook niet, hè?
2: Nee, dat is natuurlijk ook niet.
1: Martine, hoe was het voor jou? Want jij hebt, dat is datgene wat jullie in eerste instantie heeft gebonden. Hoe was het voor jou?
3: Nou, ik heb een kindje met 17 weken en 24 weken verloren. Dus wij wisten best wel, we waren echt al best wat verder. Dus in eerste instantie valt er een soort van toekomstbeeld weg. Dat vond ik heel moeilijk. Ik denk dat ik en mijn man het best wel goed samen hebben verwerkt. Ik heb me heel erg teruggetrokken van, denk ik, al het sociale. Mijn werk heeft me heel veel ruimte gegeven. Vond ik ook heel fijn. Ik heb de deur eigenlijk gewoon dicht gehouden. Dat heb ik gewoon gedaan. Dus ik had echt geen ruimte voor andermans verdriet. En dat is natuurlijk toch wat je heel erg krijgt. Dat mensen dan zeggen, hoe lief ook. Ik heb een boompje geplant. En dan moest ik natuurlijk zeggen, wat lief en bijzonder. Ja. En dat is het ook. Alleen ik had daar geen ruimte voor. Dus eenzaam. Maar dat heb ik ook wel opgezocht.
1: Ja, en jullie boek gaat ook vanuit het perspectief van gezinsleden. Kan je iets over dat boek vertellen?
3: Het is vanuit het perspectief, vooral vanuit het kindje. Het kindje is een meisje. Hester heeft mij best wel veel vrijheid gegeven. Want in het verhaal was er nog niet echt een geslacht gekoppeld aan het kindje. Maar ja, ik denk dat het voor mij het makkelijkst was om er een meisje van te maken. En de ouders spelen wel een rol. Die zijn er, die zijn aanwezig. Maar die hebben niet zoveel kleur. Dus het is helemaal vanuit het kindje die reageert en die denkt en die voelt.
1: Ja. En voor wie is het boek, Hester? Ga je het met ouders en broertjes en zusjes lezen?
2: Ja, het is echt voor het gezin om samen gewoon het verhaal te lezen. En gewoon samen te kijken van, wat gebeurt er bij ons? Wat is er nou gebeurd? Eerst van heel veel blijdschap naar een beetje onzekerheid. En dan naar verdriet, naar iets wat niet gaat komen. En dat een plek mag krijgen in het gezin. En dat is helemaal vanuit het kind. Dus je ziet de emoties van het kind. Heb ik zoveel mogelijk probeert te beschrijven. En Martien heel mooi zichtbaar te maken met afbeeldingen. Van ja, dat een kind dan ook in de war kan zijn. En ook het verdriet van de ouders kan voelen. En ook opgelucht kan zijn als de ouders weer een keer lachen. Dus het is wel met een lach en een traan heb ik geprobeerd dat zo op te schrijven.
1: Moeilijk om daar een beeld bij te maken, denk ik. Plaatjes.
2: Ja, en dat is. Ja, ik vroeg Martine om samen dit te gaan doen. Nou, en ze had in 5 minuten alles ongeveer getekend hoe het eruit moest zien. En waar
1: moet ik dan aan denken, Martine?
3: Nou, de eerste schetsen. En uiteindelijk is het compleet anders geworden. Maar ja, ik weet niet hoe dat. Ik denk dat andere beeldmensen dat wel kunnen. Je krijgt gewoon beelden in je hoofd. En
1: bijvoorbeeld?
3: Een van de eerste die ik heb getekend is denk ik een meisje wat op haar buik een tekening maakt. Om dat in een plekje te hangen, een soort van gedenkplekje. En ik denk dat dat bij ons ook wel een beetje zo ging. Dat ja, om het te verwerken, doe je daar dingen voor. Je maakt tekeningen. We hebben samen het kistje beschilderd. En er komt een hoekje. En mensen komen met bloemen. En die staan allemaal ergens. Dus ik denk dat dat een van de eerste beelden was.
1: Mooi dat jullie op deze manier het taboe doorbreken. En dat het misschien minder eenzaamheid geeft voor mensen die zoiets meemaken als gezin.
2: Ja, zeker.
1: Nou, ik geef even de details. Nog één keer de titel, Hester.
2: Je woont in ons hart.
1: En hoe komen we eraan?
2: www.studiolichtpuntje.nl.
1: Nou, ik wil jullie heel hartelijk bedanken. Beide, Martien de Soet en Hester Lent, voor jullie verhaal. En de informatie over jullie mooie prentenboek. Dankjewel.

Je hoorde Sarah McLachlan met Angel. Prachtige, gevoelige ballad. En daarvoor Nederlandstalige, een klassieker van Clouseau, Stil, getiteld. Zometeen aandacht voor kunst, gewoon bij ons uit de regio. We gaan naar Krimp aan de IJssel, waar Root Gallery, opgericht door Yvonne de Jong, ruimte biedt aan hedendaagse kunst. De gallery werkt samen met zowel opkomende als gevestigde kunstenaars. Nou, daarover straks meer. Eerst gaan we naar het plaatje Turning Page van Sleeping at Last.

0: Ik ga praten met Yvonne de Jong en dat gaat over de Root Gallery. Yvonne, welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja, even maar meteen de Root Gallery. Dat klinkt toch wel Engels. Wat heb je daarmee voor ogen?
1: Ja, root komt echt van de basis, van de wortel.
0: Oké. Okay.
1: En dat heb ik bedacht toen ik de galerie begon. Omdat ik me toen afvroeg, wat heeft een kunstenaar nodig om te exposeren? Wat is hun basis?
0: Ja, want maak je zelf ook kunst of is het dan de galerie waar kunst getoond wordt?
1: Nee, ik maak geen kunst zelf. Dus ik vertegenwoordig kunstenaars.
0: Ja, maar je hebt er wel een band mee.
1: Ik heb zelf ook wel de kunstacademie gedaan.
0: Oh, okay.
1: Maar daar het talent niet voor. Dus dat aan anderen overgelaten.
0: Ja, en dan heb je een galerie. Ik citeer even. Hedendaagse kunst die zich richt op langdurige samenwerking met opkomende en gevestigde kunstenaars. Is dat niet altijd zo?
1: Nee, er zijn heel veel galeries die kunstenaars voor tijdelijke tentoonstellingen uitnodigen of voor kortdurige samenwerkingen. En ik werk eigenlijk heel weinig met gastkunstenaars.
0: Mm-hmm.
1: En heel erg met een kleine groep kunstenaars. En de meeste al echt sinds het begin in 2018. En samen groeien we steeds een beetje verder en leren we eigenlijk met z'n allen, ja.
0: Maar heb je dan dus vaste kunstenaars die regelmatig bij je exposeren?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, ja. Dus je kent de meeste mensen goed, want het is niet dat er elke keer een nieuwe discipline komt.
1: Klopt, nee. De meeste ken ik al jaren en werk ik dus ook al jaren mee samen. En het is niet zo dat ze nooit bij andere galeries hun werk kunnen tonen.
0: Nee, natuurlijk.
1: Maar ik ben wel natuurlijk de galerie die ze het meeste meeneemt naar beurzen en dat soort plekken. Ja,
0: ja, ja. Want je hebt een vaste plek, daar komen kunstenaars elke keer weer terug.
1: Ja, ja, klopt. Ja. Ja.
0: En waar is die plek?
1: Die zit nu in Krimpen aan de Lek.
0: Krimpen aan de Lek? Aha.
1: Ja.
0: Ja. Grote ruimte, hoe moet ik dat zien? Kan je het een beetje beschrijven?
1: Twee verdiepingen van ongeveer 140 vierkante meter per verdieping. En op de bovenste verdieping tonen we werk van binnen de tentoonstellingen. Dus iedere 6 weken één kunstenaar of enkele kunstenaars die hun meest recente werk laten zien.
0: Mm-hmm.
1: En dat wisselt iedere 6 weken. En op de andere verdieping hebben we eigenlijk werk van alle kunstenaars verbonden aan de galerie. Dus is eigenlijk een breder beeld van het werk te zien. Soms heel recent, soms werk wat al een tijdje bestaat, omdat mensen dat nog een keer willen zien op afspraak bijvoorbeeld.
0: Oké, okay, ja, dat kan ook nog natuurlijk. Want wisselt dat dan regelmatig, die kunst die je hebt?
1: Ja, iedere 6 weken dus op de bovenste verdieping. En daarnaast tonen we ook nog vaak nieuw werk op beurzen. En wat er dan op een beurs niet verkocht wordt, komt dan daarna ook weer naar de galerie toe.
0: Oké, okay, en daar kan het dan ook weer gekocht worden dus?
1: Ja.
0: Ja, dat is inderdaad. En op wat voor beurzen worden de kunstwerken dan getoond?
1: Ja, wij gaan onder andere ieder jaar naar Art Rotterdam, naar de Pan Amsterdam. Maar ook een enkele beurzen in het buitenland, wel okay, binnen Europa.
0: Mm-hmm.
1: Omdat dat gewoon... ik heb veel Nederlandse kunstenaars. Het voelt ook heel logisch om het dicht bij huis te houden en niet de kunstwerken over de hele wereld te slepen.
0: Zeg. Ja. Maar maak je dan zelf de afspraken met die uit Rotterdam bijvoorbeeld of de Pan Amsterdam? Of doen die kunstenaars dat zelf?
1: Nee, dat doe ik.
0: Je bent dus de verbinder tussen de kunstenaar en de kunst die getoond moet worden.
1: Ja, ik zeg meestal wat een platenlabel doet voor artiesten, doe ik voor kunstenaars.
0: Oké, okay. Ja, dan wordt het helemaal duidelijk, ja. Je kan wel de galerie bezoeken natuurlijk. Wanneer kan dat? Want er is waarschijnlijk sociale media waar dat allemaal even op staat.
1: Ja, iedere vrijdag en zaterdagmiddag is de galerie open van 1 tot 5.
0: Mm-hmm.
1: En op afspraak natuurlijk.
0: Ja, logisch. Ja, ja. En waar moeten mensen zoeken als ze de sociale media van je willen bereiken?
1: Root Gallery, dus R-O-O-T en dan Gallery met dubbel L-Y.
0: Ja, dan kom je het allemaal tegen en dan kan je komen kijken in deze mooie galerie die een aparte bijzonderheid heeft door steeds met dezelfde kunstenaars te werken.
1: Ja.
0: Ja, dat is duidelijk in ieder geval. Dankjewel voor het gesprek. Yvonne de Jong, oprichter van Root Gallery en bezig met heel veel kunst en kunstenaars.
2: Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl.
3: En daarmee komen we aan het einde van deze Late Avondshow. Morgenavond zijn we weer. Dan zit hier Bert de Wolf. Zelfde tijd, zelfde plaats. Andere stem, een ander onderwerp. Dankjewel voor het luisteren. Mijn naam is Norbert Ketting. Tot de volgende week.

0: off of you.
1: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Maandagavond kwamen ongeveer 100 mensen bijeen in het gemeentehuis van Den Bosch voor een raadsbijeenkomst over de asielopvang in Engelen. 31 inwoners spraken in tijdens de bijeenkomst, terwijl circa 70 anderen de vergadering vanuit de hal volgden. Het besluit over de opvang van jonge asielzoekers is uitgesteld tot 16 september. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties. Volgens de autoriteit heeft het land een 2-jarig plan om de economische maatregelen op te vangen. De Verenigde Staten willen Iran economisch isoleren en roepen andere landen op de handel te stoppen, met dreigende sancties als drukmiddel. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024, waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden 2 bedrijven beboet. 1 voor 60.000 euro en 1 voor 15.000 euro. De stagebegeleider krijgt een werkstraf van 40 uur. De ouders van Bram hebben vrede met deze uitkomst. In het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe waarbij 26 mensen gewond raakten. 5 van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 personen worden nog vermist, mogelijk onder het puin van een ingestorte huis. 100 huizen raakten beschadigd. Ook duizenden huishoudens zitten zonder stroom. En dan het weer. Vannacht is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Overdag is het zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg is het bewolkt, koeler en kan er wat regen vallen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1993. Januari. In Europa vallen de binnengrenzen weg en wordt de gemeenschappelijke markt een feit. Bill Clinton volgt George Bush op als president van de Verenigde Staten. En het World Trade Center in New York wordt getroffen door een bomaanslag. Een bomauto die geparkeerd stond onder de Noordelijke Toren gaat af en doodt 6 mensen. Meer dan 1000 anderen raken gewond. Maart. Intel brengt de eerste Pentium-chip uit. Door een fout in een computerprogramma wordt een artikel naar 200 nieuwsgroepen tegelijk gestuurd. Joel Furr bedenkt de uitdrukking spamming om het incident te beschrijven. Mei. De spoorlijn tussen Amsterdam Rai en Weesp wordt geopend. Deze wordt ook wel de Zuidtak genoemd. De Zuidtak is de laatste spoorlijn die nog volledig onder gezag van de Nederlandse spoorwegen gebouwd is. De Zuidtak is onderdeel van het Schiphollijnproject dat liep van 1973 tot 1993. De opening werd verricht door koningin Beatrix. En hoe stond het met de muziek in 1993? De albumtop 3 zag er als volgt uit. Bon Jovi met Keep the Faith op nummer 3. Unplugged van Eric Clapton op nummer 2. En The Bodyguard, de original soundtrack op nummer 1.
2: Travel back in time for the best music. Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Maandagavond kwamen ongeveer 100 mensen bijeen in het gemeentehuis van Den Bosch voor een raadsbijeenkomst over de asielopvang in Engelen. 31 inwoners spraken in tijdens de bijeenkomst, terwijl circa 70 anderen de vergadering vanuit de hal volgden. Het besluit over de opvang van jonge asielzoekers is uitgesteld tot 16 september. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties. Volgens de autoriteit heeft het land een 2-jarig plan om de economische maatregelen op te vangen. De Verenigde Staten willen Iran economisch isoleren en roepen andere landen op de handel te stoppen, bedreigende sancties als drukmiddel. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024, waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden 2 bedrijven beboet. 1 voor 60.000 euro en 1 voor 15.000 euro. De stagebegeleider krijgt een werkstraf van 40 uur. De ouders van Bram hebben vrede met deze uitkomst. In het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe waarbij 26 mensen gewond raakten. 5 van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 personen worden nog vermist, mogelijk onder het puin van een ingestorte huis. 100 huizen raakten beschadigd. Ook duizenden huishoudens zitten zonder stroom. En dan het weer. Vannacht is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Overdag is het zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg is het bewolkt, koeler en kan er wat regen vallen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1994, januari. BMW kondigt de overname van Rover aan. Maart. In Johannesburg, Zuid-Afrika, komen 18 mensen om het leven tijdens straatgevechten tussen Zulu's en ANC-aanhangers. April. Afrikaans nationaal congresleider en ex-bandeling Nelson Mandela wordt, na algemene verkiezingen, de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. De presidenten van Rwanda en Burundi komen om als een vliegtuig nabij Kigali in Rwanda wordt neergehaald met een raket. Die gebeurtenis wordt gezien als aanleiding voor de Rwandese genocide, die een dag later begint. 7 april, moord op 10 Belgische para's in Rwanda, met als aanleiding de aanslag de dag voordien. Kurt Cobain, zanger-gitarist van grungeband Nirvana, wordt dood aangetroffen in het tuinhuis bij zijn landhuis in Seattle. Hij had 3 dagen eerder zelfmoord gepleegd. In Zuid-Afrika worden de eerste volwaardige multiraciale verkiezingen gehouden. Het was een dramajaar voor de Formule 1. Formule 1-autocoureur Roland Ratzenberger verongelukt tijdens de kwalificatie van de Grand Prix in Imola. En Ayrton Senna komt om het leven door een crash tegen een muur tijdens de Grote Prijs van Imola. Mei. De Franse president François Mitterrand en de Britse koningin Elisabeth openen de kanaaltunnel waaraan 7 jaar werd gewerkt door 15.000 arbeiders. Een reis tussen de twee landen duurt nu 35 minuten. Juli. Brazilië wint in de Verenigde Staten de wereldtitel door Italië na strafschoppen te verslaan in de finale van het WK voetbal. En Miguel Indurain wint de 81ste editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de 4e eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Maandagavond kwamen ongeveer 100 mensen bijeen in het gemeentehuis van Den Bosch voor een raadsbijeenkomst over de asielopvang in Engelen. 31 inwoners spraken in tijdens de bijeenkomst, terwijl circa 70 anderen de vergadering vanuit de hal volgden. Het besluit over de opvang van jonge asielzoekers is uitgesteld tot 16 september. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties. Volgens de autoriteit heeft het land een 2-jarig plan om de economische maatregelen op te vangen. De Verenigde Staten willen Iran economisch isoleren en roepen andere landen op de handel te stoppen, bedreigende sancties als drukmiddel. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024, waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden 2 bedrijven beboet. 1 voor 60.000 euro en 1 voor 15.000 euro. De stagebegeleider krijgt een werkstraf van 40 uur. De ouders van Bram hebben vrede met deze uitkomst. In het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe waarbij 26 mensen gewond raakten. 5 van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 personen worden nog vermist, mogelijk onder het puin van een ingestorte huis. 100 huizen raakten beschadigd. Ook duizenden huishoudens zitten zonder stroom. En dan het weer. Vannacht is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Overdag is het zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg is het bewolkt, koeler en kan er wat regen vallen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.